music matters.

0: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Really? Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS treedt onmiddellijk in werking. Dat zegt de premier van Pakistan dat mee bemiddelde. Het akkoord werd afgelopen nacht ook al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. Amerikaans president Trump deed dat in het kasteel van Versailles, in het bijzijn van de Franse president Macron. Normaal was de ondertekening voor morgen tijdens een officiële ceremonie in Zwitserland. Het is nu nog onduidelijk of die nog zal plaatsvinden. 1 op de 3 bedrijven moest vorig jaar na controle extra belastingen betalen, omdat ze hun aangifte niet correct hadden ingevuld. Dat schrijft de Tijd. Ook bij particulieren bleken sommige aangiftes niet volledig. In totaal ging het om 7 miljard euro aan niet aangegeven inkomsten. Om zo'n foute of ontbrekende informatie sneller op te sporen, wil de fiscus AI inzetten. Daarvoor loopt nu een proefproject. En op het WK voetbal heeft Engeland gewonnen van Kroatië. Het werd 4-2. Nog gisteravond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de match op grootscherm.
3: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
4: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
5: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Heel trots op ons land.
2: Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ghana-Panama. Die eindigde met 1-0 voor Ghana. Zonnig en warm vandaag. Maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon. Daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
1: Music matters.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters.
1: Willy. Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
10: Aldi. Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
11: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
12: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
13: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
12: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
13: Ah ja, oké, maar waar?
12: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
13: Oef.
14: Midas, je kan altijd vooruit.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
14: Midas, je kan altijd vooruit.

0: bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
0: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
12: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we hiphop platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een hiphop gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: Ja. En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series binge.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
11: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
12: Ja, blijf gaan.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 7 uur.
15: Een goedemorgen. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is meteen van kracht. Dat laat bemiddelaar Pakistan weten. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het verder uitgewerkt. Intussen gaat onder meer de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. Verkeersboetes worden volgende maand 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al geweten dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer het zou ingaan, tot nu dus. Vorig jaar stonden meer dan 11.000 sociale woningen leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt Highland-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
16: De Vlaamse regering komt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
15: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
17: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije 2 dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaere, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband band rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
15: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Daarstraks won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden veel Congolezen dat op grootscherm.
18: Wij zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
19: Ik ben gewoon kei trots op mijn land en met 52 jaar. Eindelijk deze match heb kunnen doen.
20: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
15: En nog gisteravond won Engeland met 4-2 van Kroatië. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
21: Music matters. Dat zal wel zijn. Goedemorgen, welkom.
22: Thomas en Sien.
21: Sien, je hebt net een supporter op een taalfout verbeterd in het nieuws.
23: Ik wou net zeggen, mag ik dat even
21: rechtzetten? Ja, zeker.
23: Dus die supporter zei laten tonen, dat is verkeerd. Ja. Het is tonen of laten zien.
21: Oh, ja. Die supporters in hun taal gebruiken. Houd dan bij olé, olé, olé. Dat is duidelijk.
23: Of allee, allee kan eventueel
21: allee,
23: ook nog.
21: Kan zeker ook, ja. Kan zeker ook. Los daarvan, vrienden van Willy, het belooft een warme, maar prachtige dag te worden, dat zeker wel. En Sien, als je nog iets van doen hebt uit de straat van Hormuz, is terug open. Hè. Ik laat het graag weten.
23: Een airco. Ja.
21: Heeft er iemand nog een airco over voor Sien? Voor een mals prijsje?
23: Dat uiteraard
21: mag opblaasbaar zijn. Ze heeft ook al een jacuzzi, dus een opblaasbare airco kan er zeker bij. Goedemorgen. Zeker dat. Dit is The Clash.

0: Bye-bye.
1: Ik ben Magnificent 7. Vrienden van Willy, goedemorgen. Het is 7 over 7. Het krieken van de dag dient zich aan. Belooft een bloedhete dag te worden. En ik ben zelf te weinig op de hoogte daarvan om meningen over de voetbal te vormen. Maar ik vertrouw daarbij op de expertise van Willy's. Als er zijn Geert bijvoorbeeld. Die heeft een berichtje gestuurd. Volgens de reporter staat Lukaku in spaarstand. Straf. Want na 23 seconden na zijn invalsbeurt had hij al meer gedaan dan sommige spelers in 65 minuten. Voilà. Dat is een mening. Geef ze gewoon mee. Ik heb wel een mening. Volgens de reporter staat Lukaku in spaarstand. Straf. Want na 23 seconden na zijn invalsbeurt had hij wellicht ook al meer verdiend dan sommige spelers in 65 minuten. Goedemorgen. Welkom. Verder, het wordt warm vandaag. Zie je?
2: Dat is zo.
1: Ik weet niet op welke manier jij je daarop voorbereid hebt.
2: Niet, ja, het is gewoon ondergaan.
1: Ja, voilà. Ja,
2: we zullen wel zien, hè.
1: Ja, wel, kijk, mijn hartje gaat vooral naar de helden van Dessel. Want vandaag start Graspop en Dessel zal daveren onder een lode zon. Graspop. Hulde aan alle helden die nu al, en met helden bedoel ik dan meer dan ooit het publiek natuurlijk, in een zwarte lederen frak richting Dessel trekken.
2: Maar weet je wat ik zo cool vind aan die metalfans? Je zou denken dat die hun imago heel belangrijk vinden, maar dat zijn volgens mij ook de mensen die perfect hun imago meteen van zich kunnen afgooien.
1: Klopt.
2: Want weet je wat die gisteren hebben gedaan? Dat is blijkbaar traditie, dat wist ik niet, aan de vooravond van Graspop Metal Meeting, verzamelen ze in Sunparks in Mol voor een sessie aquagym in het subtropisch zwembad daar.
1: Dat is toch prachtig.
2: Er zijn meer dan 500 fans echt zo gewoon in het zwembadje met een balletje, zo lekker aan het ploeteren. Sorry, maar ik zie het de Pukkelpop en Rock Werchtergangers niet doen, want het is niet cool genoeg.
1: Nee, dat is, snap je? Dat is echt een heel inclusief festival ook.
2: Die graspoppers,
1: iedereen is er zeer welkom. Ja. Dat is mooi, niet dat dat op andere festivals niet geldt, maar hulde aan de helden van Dessel en geniet van de Graspop.
2: Er is één ander dingetje gebeurd. Ja. Maar misschien moeten we het nog even overleggen of we dat wel op de radio
1: kunnen trekken. Oké. Typeert mijn hersenwerking dat ik geen flauw idee heb welke richting dat ik uit wil.
2: Het gaat over Graspop.
1: Ah ja?
2: Er is gisteren iets gebeurd.
1: Ja.
2: Op het VTM-nieuws.
1: Ah ja, oei.
2: Kunnen we dat melden?
1: Ja,
2: of?
1: Dat kunnen we zeker melden. Ja? Moeten we rechtzetten. Ja. Dit is Edders' Vrienden van Willy. Goedemorgen, Bounce.

0: Editors and Bones. Ja, jongens, Graspop. Graspop begint vandaag. Het zal hooipop worden, heeft Wouter al laten weten. Dat is ontzettend goed gevonden van Wouter natuurlijk. Dessel, hier wie kom, zet een bok, maar koud. Dat heeft Johan gestuurd. Dat is codetaal voor waar is mijn pintje, denk ik. Ja, maar dus behalve dan dat het feestgedruis in zijn volledige hevigheid straks kan losbarsten, moet er ook even iets rechtgezet worden. Ja.
1: Gisteren was er een live verslaggeving van op Graspop Metal Meeting op VTM Nieuws.
0: Ja.
1: En in de SVO, dat is dan taal voor het onderschrift, of hoe noem je
0: dat? Ja,
1: het?
0: De ondertitel die dan op het beeldje komt, wat het in één zin kernachtig samenvat, wat er aan het handje is.
1: Ja, professionals noemen dat dus de SVO.
0: Ja.
1: Daar stond dus Graspop Metal Meeting, maar meeting met EA.
0: Ja.
1: Kid you not. Dus Vlezing eigenlijk.
0: Ja. Vlezing, de Graspop Vlezing. Dat is helemaal wellicht was net op dat moment de eindredactie even een powernap aan het doen door al dat hete nieuws. Of een klein happeke gaan eten met een fris stukje vlees erbij. Dat kan natuurlijk zeker ook wel. We hebben een wonderlijk plan voor volgende week.
1: Dan presenteren we de Willy 500 van afgelopen eeuw. De 500 beste songs vanaf het jaar 2000 tot nu. Met een van de grootste bands uit die periode, natuurlijk The Strokes.
0: Ja.
1: Wil het toeval dat die een uitverkocht concert spelen in Amsterdam op 11 oktober? En wil het toeval dat wij ook dat allerlaatste duo-ticket in handen hebben dat wij heel graag overhandigen aan twee Willys die daar heel graag willen bij zijn natuurlijk? Wat moet je doen? Volgende week goed luisteren. En altijd als je The Strokes hoort, het invulstrookje invullen via de app.
0: Geniaal, hè?
1: En dan op het einde van de week trekken we de winnaar uit de pot vol invulstrookjes. Zo simpel is het. Like

0: Oh, ik zou er graag bij zijn, echt waar.
1: Ja, toch wat vragen. Hoe zit dat met dat uitstrijkstrookje? Ja, sommige wheelies.
2: Invulstrookje.
1: Ja, invul, sorry. Ja. Sebastien, ja, maar ja. Dat duidelijk is, hè. Ja. Dat gewoon duidelijk is.
2: Ja, maar ja. Dus als je naam strookt met die van het briefje, zoals Tom vraagt, dan heb je gewonnen. Klopt. Als jouw naam op dat strookje staat, een strookje dat uit de pot wordt getrokken, dan ben jij de winnaar van het Duo-ticket voor de Strokes op 11 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Er wordt een uitstrijkstrookje uit een pot getrokken. Ja. Dat is echt de hele actie. Wauw. Ja, oké.
3: Okay. Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
4: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
3: Thomas en Sien.

0: Suds en Soda van Deus in het ochtendgloren van Willy. Vrienden, welkom. 7:55 intussen. Ik heb net iets meegemaakt. Ik denk dat het voor veel Willy's wel herkenbaar is. Je stuurt nog snel even naar het thuisfront, naar het vrouwtje lief. Schat, ik zal voor avondeten zorgen, maar stel, je hebt een ideetje, want dat is vaak het lastigste. Ja, ja. Het lastige is niet naar de winkel
1: gaan. Het
0: lastige is, fuck, wat gaan we eten?
1: Ja,
0: dus je stuurt het dan. Als je een ideetje hebt, dat is welkom. Ja. Wat krijg je als geniale reactie daarop? Misschien iets fris, gezien het warme weer. Goed, lieve honeypon, ik schrap het sepot. En ik ben nog altijd niet verder, hè? Dat is ongelooflijk. Ja. Dus ik ga vanavond gaan voor een leuk gerechtje dat eigenlijk schappelijk is van prijs. Althans, dat denk ik, want ik ken de munt in het niet precies en ook de koers ervan niet exact. Het kost maar 2,40 scully.
1: Dat is een munteenheid van graspop.
0: Dat is een graspop-munteenheid. Ja. Ja. Dus 2,40 scully is eigenlijk echt geen geld. Hier is de koers. Ik heb de koers gevonden, sorry. Op dit moment, nu dat kan over een paar uur iets anders zijn natuurlijk, hè, zo gaat dat met de beurs. Maar 3,90 euro is 1 scully.
1: Allee.
0: Dus 2,40, dat moet al echt met een soort van geschifte staarteling proberen te bepalen hoeveel een portie metalgras dan kost.
1: 2,4 maal...
0: Ook uitrekenen.
1: 9. Ja,
0: dat is dan voor metalgras.
1: 9,36 euro.
0: Voor metalgras. Oké. Okay. Ja. Nu, dat is, lijkt mij vegetarisch, dat is me niet helemaal duidelijk. Metalgras, flinterdunne frietjes. Lekker.
1: Zo'n steppengras.
0: Desgewenst met champignon of peperroomsaus. 35 graden. Peperroomsaus.
1: Ik denk wel dat je dan nog 0,75 scully erbij moet tellen.
0: Oh. Ja. Oh, prachtig. Graspop. Laat het feest maar beginnen. Eerst een klein rustpuntje. Ik heb het gevoel dat het voor iedereen van pas komt. Dit is de National.

0: inhouding voor de oerkreet, vrienden. One step beyond. Zeker dan. Madness. We zijn uitgenodigd, zien althans. Ja, ik denk het, vermoed het. Zo lijkt het toch. Ik ben thuis. Laat Sonja weten. Dus ik ben thuis. Niks moet. Alles mag. Het ruikt al een beetje naar een swingavond, maar ik ben mee tot nu toe, geen probleem. Dus niets moet, alles mag, dat vind ik een losse sfeer, daar hou ik van. Maar we gaan voor een frisse pastasalade met gerookte zalmeitjes. Dus haakjes, okay. Gedefinieerd, gekookt. Hè? Dus gerookte zalm en dan nog eens koken, oké, prima. Met wat lenteui, met een spiesje op de barbecue, smakelijk, voilà. Schitterend, Sonja, dat is perfect. Rond een uur of zes is wel goed, want we moeten redelijk vroeg uit de veer.
1: Ze heeft wel ons denkwerk gedaan, hè?
0: Ja?
1: Kunnen wij meteen ook op die menutrip springen.
0: Ja.
1: Ja. Nog even daarover, ik heb dus ook vaak voor, ja, bijna dagelijks, dat ik ook vraag aan mijn huisgenoten, wat willen jullie eten?
0: Ja.
1: En dan krijg ik altijd het antwoord, doe maar, alles is goed. En het erge is, alles is ook goed.
0: Nou,
1: er is nooit commentaar.
0: Geen fluit mee.
1: Dus
0: dat is
1: ik kan nul commentaar geven ook op hen, want ja, maar het denkwerk zit wel bij mij.
0: Altijd bij jou. Ja. Ja, dat is hier ook wel een beetje. Snow White. Bibi. Dit is Kintsu. Goedemorgen. Welkom.

0: wil heel graag Kurt bijtreden met bericht dat hij net gestuurd heeft. Top schijfje. Inderdaad, Kinzo en Snow White mag er zeker zijn. Al wie een thermos van Willy begeert, mag uit zijn pijpje komen.
1: Door thermos te sturen via de app, dan kan je zo meteen meespelen om die thermos te winnen. Dat is voor na Absent Minded en de Rolling Stones.

0: nog één vraagje en dan stop ik met zagen over eten. Maar stel dat je zo'n Leo gisteren in de toch al aardige zon in uw auto hebt laten liggen, waardoor die helemaal vloeibaar is geworden, maar natuurlijk tegen vanmorgen terug gestold is door de koelte van de nacht. Kunt je die dan nog opeten?
1: Tuurlijk.
0: Oké, goed. Dan kunnen we verder.
2: Direct.
0: Goed, ah ja, thermos, dat was het. Als je wil de trotse bezitter worden van de thermos, doorsturen maar. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
4: Life. Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Carrefour. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Thomas en Sien.

0: Street Fighting Man van de Rolling Stones. Het zijn Igor en Jan die tegen elkaar opnemen om zo meteen een thermos in de wacht te slepen. Goedemorgen, Igor.
1: Goedemorgen.
2: Igor.
0: Heb jij stress voor de hitte die eraan komt de volgende dagen of heb jij een manier om ermee om te gaan?
1: Ik sta in de koude keuken, dus dat valt best mee.
2: Oh, dat valt mee, dat want ik had ook echt in de pizzabakkerij kunnen staan. Dus dat is echt goed. Je hebt de goede hoek van de keuken gekozen, Igor.
1: Ja.
2: Goed.
1: Ja, vandaag wel, ja.
2: Schitter. Ah ja, het wisselt. Ah ja, eerlijk is eerlijk.
1: Ja.
2: Maar, goeie moment om daar te staan. Goedemorgen, Jan.
3: Hey, goedemorgen.
2: Moet jij het hete weer trotseren voor je werk?
3: Laat ons zijn dat ik mij die namiddag opsluit thuis om examens te verbeteren.
2: Ah, oké. Okay. Dat kan dan toch wel in een zekere vorm van koelte. Alleen moet je rust bewaren en niet al te verhit reageren op slechte examens. Dat lijkt me dan ook weer een uitdaging. Maar goed, focus jongens, dat is het begin van alles. Igor en Jan, één van jullie zal hopelijk een thermos winnen. Bedoeling is om ter snelst raden welke artiest of band nog niet echt wakker is. Als je het weet, roep je eigen naam. Is het juist, dan win je de thermos. Is het fout, dan gaat hij naar de tegenpartij. En de verliezer wint een pet. Is dat duidelijk, Igor en Jan?
1: Ja.
2: Uitstekend.
1: Ja, helemaal.

0: Ik heb niks geroepen, nog
1: okay.
0: Niet.
1: Oké, wat is het zin?
2: Nee, sorry, ik wou gewoon zeker zijn.
1: Make it complicated. Nee, het was wel echt Igor. Goed. En dank u, Jan, dat je zo sportief bent om niet te zeggen... Ik was inderdaad eerst. Igor, welke band of artiest denk jij is het vandaag?
3: Ik ga een gokje wagen.
1: Oké, okay, dat is goed. Prima.
3: Blanche S. en Pert.
1: waarom dat hoongelach? Even checken. Is het Blanche en zijn Pert?

0: kwam dit nummer uit van Hoover van The Night Before. Past dus perfect in jouw top 3 of jouw top 20 voor de Willy 500 van deze eeuw. Ik moet zelf ook toegeven, ik vond het de moeilijkste lijst tot nu toe om een top 20 samen te stellen.
1: Wel, ik stel ook vast dat ook Willys daar echt heel ver in gaan en het zeer ter harte nemen. Een van de winnaars heb ik net hier gespot als Bjorn. Die heeft een foto gemaakt van zijn voorbereiding om tot een top 20, denk ik, te komen. Maar echt, hebben we dat gezien, die foto's zien? Dat zijn vier kwarto vellen vol gepend en dan elimineren, doorschrappen en dan uiteindelijk tot een top 20 komen.
0: Kill your darlings, dat is echt...
1: Vlijt, Bjorn. Een voorbeeld voor ons allen.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
2: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Het scheepverkeer vanuit Iran komt weer op gang. Nu de VS zijn blokkades van de Iraanse havens heeft opgeheven. De presidenten van beide landen ondertekenden vannacht het akkoord om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen zal dat verder worden uitgewerkt. Intussen laat de ondertekening zich ook voelen op de internationale oliemarkt. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van de oorlog. Volgende maand worden verkeersboetes 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord. En nu is dus ook duidelijk vanaf wanneer. Meer dan 11.000 sociale woningen stonden vorig jaar leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
7: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
6: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. De KU Leuven blijft de beste universiteit van ons land. In de QS World University Ranking staat de Unif op de 59ste plaats. Zijn beste ranking tot nu toe. De UGent stijgt 12 plekken en volgt op de 150ste plaats. MIT in de VS staat voor het 15e jaar op rij op de eerste plaats, gevolgd door het Imperial College in Londen en Stanford in de VS. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
8: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaere, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
6: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En nog op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Colombia won nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
1: Metro. Music matters. Tropisch warm. Goedemorgen.
2: Thomas en Sien.
0: Weet je waar ik het ook vaak tropisch warm van krijg?
1: Nee, ben ik heel benieuwd.
0: Van zo van die cadeaubonnen die je krijgt.
1: Ah, ja.
0: Om dan een moment te vinden. Om die dan ook te verzilveren.
1: Ja.
0: Voor de eindtattoo.
1: Ja, ja, ja. Ze moeten daar gewoon mee stoppen met cadeaubonnen eigenlijk.
0: Maar er is wel enigszins verbetering op komst, lees ik dankzij minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Ja, Rob gaat dat regelen, meneer Beenders. Dank u wel, nu al op voorhand. Ja. Toch ook even hulde aan de Universiteit van Leuven, de KUL, zeg. 59ste plaats van alle universiteiten ter wereld. Nou,
0: ik wou er zelf niet over beginnen.
1: Ja, alle credits, KU Leuven. Hulde aan de KU Leuven, dat zal wel zijn, alstublieft. Als het goed is, zeg ik het ook eens.
0: Dank u.
1: Ja, voilà. Goed. Bijna 5 over 8, vrienden van Willy.

0: Voor de Willy 500 van deze eeuw kan hij helaas niet tellen, maar wat een lel van de single toch. Black Rose en Sting Me. Ja, ik kan hem nu niet bij naam noemen, want het is wel allemaal meer dan pijnlijk genoeg. Maar inpikken op dat heugelijke nieuws over de KU Leuven daarnet. Een trotse KU Leuven-discipel hier, maar wel zo werkloos als een winkelkar ontsmetter deze dagen. Ja, okay, ja, dat is ook geen garantie. Ja, okay, dat wel. Maar goed, nogmaals, 59ste plaats in de mondiale ranking van alle universiteiten. Als je weet, je hebt nog eens extra opgezocht hoeveel universiteiten er bestaan.
1: 18.000 wereldwijd.
0: Ja, dus ChatGPT kunnen er ook 7 zijn. Hè? Maar, nee, maar goed, een hele hoop.
1: Ja, ja.
0: 59ste plaats, heel aardig. Ja. Zeer, zeer mooi. Ja, amai.
1: Moesten al die universitairen, die natuurlijk super welkom zijn in de KU Leuven om daar te komen studeren, maar als die dan hun diploma hebben, moesten die dan...
0: De beentjes nemen.
1: Ja, op minstens 50 kilometer afstand werk gaan zoeken en daar ook wonen, dan wordt het terugbetaalbaar in Leuven.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is gewoon een kleine bedenking die ik wel heb. Ja.
0: Nu, ik kan jouw financiële huishouden niet helemaal tegen het licht houden, maar jij hebt een huis in Leuven,
1: ja, ja, ja.
0: Dus ik zou ze allemaal bij jou houden als ik van jou was.
1: De mensen.
0: Ja, sorry. Ah ja, bedoel ik.
1: Ja.
0: Als je wil dat je toch nog wat extra meerwaarde wil creëren, zien. Dus voor al je financiële advies, kom maar bij mij.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik had nog niet verder gedacht.
0: Welkom. Echt je eigen ramen aan het inslaan. Nog het doorgaans, als het over centimetertjes gaat, ben je wel bij de pinkjes, toch? Centjes! Gouden dukaten, ringelde. De geur van centjes. Sorry, ja. Het leidt ons te ver.
1: Dat denk ik ook.
0: Juist. Nog iets? Ja.
1: Nee.
0: Ah, oké. Okay. Willy. Dat was overdreven.
1: Maar we gaan de aandacht vestigen op Monza.
0: Goed.
1: Want die gaan natuurlijk een fantastische comeback doen.
0: Jawel.
1: Omdat Van Gotlos 25 jaar bestaat. Ze hebben ook een extended version uitgebracht. Ze gaan dat ook live doen op verschillende plekken. Dus heel benieuwd wat Stijn Meuris daarvan gaat maken. Dit is Van Gotlos van Monza. Goedemorgen en fijn dat je luistert, denk ik. Hè?
0: Jawel. Ja.

0: dat pianootje zo schattig. Monza en Van Gogh. De Weerwilly. Hey Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En niet te veel FOMO, Frank?
1: Niet te veel wat?
0: FOMO? Sorry, ik was modern.
2: Iso, oh, yes. De vlotte P.
0: Ik heb hem, ik heb hem.
2: FOMO is fear of missing out, Frank. En ja. Thomas bedoelt natuurlijk dat jij niet naar Graspop gaat en of je het niet te erg vindt.
0: Oh, ik ben blij dat ik de papaatjes onder elkaar met de lurven mogen nemen. Hè. Dus ik wist nu toevallig wat FOMO was, zeg ja. Maar heb je daar last van, Frank?
1: Gewoon, nee, niet direct. Nee.
0: Nee, oké, okay.
1: Ja, wat Graspop betreft, moet keuzes maken in het leven. Hè. Dus kun je naar elke metal festival gaan.
0: Nee.
1: Helaas, dat verkrijg ik niet verkocht hier thuis. Ik ben al blij dat ik naar een paar kan gaan dit jaar.
0: Dus, je gaat meestal naar die festivals die meer in het buitenland zich afspelen.
1: Zware, ja, en in het Kortrijks, hè, Alcatraz. Hè. Ah, dat is sowieso een vaste afspraak altijd. Hè.
0: Okay,
1: ja.
0: Fijn.
2: Maar misschien ook net iets te heet om op een festivalweide te staan, Frank, want...
1: Ja, inderdaad. Hè. Het is een beetje, het zal wat zoeken zijn naar schaduw. Schaduw, zo, dat is zo typisch als het dan heel warm en zonnig is. Dan aan de voorzijde van die grote tenten staat dan heel veel volk.
2: Ja.
1: En dan denk je van, verdorie, dat wordt hier echt wel drummen om die groep te zien. En dan ga je binnen en denk je van, ah, oké, het valt hier best mee. Dus iedereen zoekt dan gewoon de schaduw op. Dat is een beetje de reden. Het zal nodig zijn, hè, want vandaag wordt echt een zonovergoten dag. Met dan pas tegen het eind van de dag of pas 's avonds even kans op een onweersbui, maar dat is voornamelijk voor het westelijke deel van het land. In het oosten blijft het droog. Overigens moet ik ook nog zeggen dat in het westen van het land, kustregio bijvoorbeeld, daar is wat zeemist aanwezig. Dus daar begint het allemaal wat aarzelend. Maar uiteindelijk gaat de zon daar ook wel doorbreken en komt het allemaal goed.
0: Fijn.
2: En dan morgen en in het weekend, Frank, blijft het zo heet?
1: Ja, morgen wordt het nog warmer. Ja. Dus vandaag dus die 31, 32 graden. Morgen is dat 34, 35 graden in de schaduw. Hè. Dus dat is speciaal voor jou, Thomas.
0: Dank je. Nee, je hoort mij niet mopperen. Ik was gewoon in stilte aan het kreunen.
1: Ja, maar ik zag het filmpje met jouw hangmat in de schaduw. Fantastisch.
0: Zie dat nogthans alles voorzien, kijk.
1: Ja. Maar dus wat morgen betreft is het wel zo dat dan tegen het eind van de dag dus er opnieuw kans op onweer is. En dat kan overal het geval zijn. Hè. Dus toch eventjes opletten zo later in de middag. Eerste deel van de avond, ik denk na middernacht zijn ze dan het land uit. En dan is het weer overal droog. En dan zaterdag is een zonnige dag met eventueel tegen het eind van de dag opnieuw regen of onweersbui. Maar dan niet in het westen, maar juist in het oosten. Mm-hmm. En zondag, dan is het eigenlijk droog met zonnige periode. En altijd warm, hè. Zaterdag 29, zondag 31, maandag zonnegrotendag 34 graden.
0: Allee. Jongens toch, het is wat, maar goed, we gaan niet mopperen. Het is wat, vindt wat veel, Frank. Maar goed,
2: Oké, ik denk, ik heb daar geen woorden meer voor. Ik denk ook zo weinig mogelijk woorden en zoveel mogelijk energie sparen, denk ik, om deze dag door te komen.
1: Dat zal nodig zijn.
0: Ja. En hydrateren, heel belangrijk.
1: Jawel.
0: Frank, dankjewel. Heel graag tot morgen, hè.
1: Ja, tot morgen.
0: Geniet van de mooie dag. Bye-bye.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: In mode draait alles om trends, maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Thomas en Sien.

0: I Dare You van die XX. Het is 8:30 intussen, vrienden van Willy. Goedemorgen. Het is donderdag 18 juni. We moeten eigenlijk een van de allergrootste der aarde vieren vandaag.
1: 18 juni zal ook na zijn dood voor altijd de dag van Paul McCartney blijven.
0: Ja.
1: Gelukkig is hij nu wel nog onder ons. Wordt vandaag 84, want werd geboren in 1942 in Liverpool. Speciaal moment sowieso elk jaar voor de fans van de Beatles. Maar ik vind het vooral bijzonder wat hij de afgelopen jaren weer allemaal heeft gedaan.
0: Ja.
1: Dat bewijst gewoon dat hij echt een muzikant puur sang is. Dat hij dat echt doet voor zijn plezier. Want ik bedoel, 84,
0: ja,
1: het is echt super prima om gewoon ergens in een vakantiehuis,
0: ja, ja,
1: 24/7 te chillen. Hè?
0: Ja, het budget, ja, is er zeker hoog, dus
1: hey,
0: je hoeft echt niets, ja, meer te doen.
1: Maar
0: er zijn nog de Boys of Dungeon, ja, Lane gemaakt, wat echt een fantastische, ja, plaat ook weer is. Waar, ja, je echt wel, hey, als je die beluistert, denkt van, maar dat kan toch niet, die man is 84. Dat is echt een sprankelende, ja, frisse plaat. En zijn stem, live is die wat dunner en is dat moeilijk,
1: ja,
0: om nog te doen.
1: Okay, ja.
0: Maar op een plaat klinkt, ja, dat nog altijd, ja, zo goed. Echt indrukwekkend.
1: En dan heeft hij ook zo van die luistersessies georganiseerd in Abbey Road Studios. En konden fans al de nieuwe nummers in preview horen. Vertelde die verhalen over de songs, want die gaan over zijn jeugd in Liverpool. Heeft ook nog documentaires gemaakt de afgelopen jaren. Man on the Run bijvoorbeeld. Of The Hunt for the Lost Bass over die iconische verdwenen Höfner-bas van,
0: ja,
1: hem.
0: Ja, ja.
1: Dat doet hij ook allemaal gewoon voor het plezier nog. Ik vind,
0: ja,
1: dat ongelooflijk.
0: Maar ja, voor iets anders hoeft hij niet te doen. Het, ja, is puur plezier. Ja. En het valt mij ook op dat hij dan toch met de jaren een klein beetje openhartig ook lijkt te worden als het gaat over de verhouding tussen hem en de betreurde John Lennon.
1: Ah, ja, ja.
0: Dat hij ook wel eens durft toe te geven van, ja, ik heb echt heel vaak het gevoel gehad, ja, Lennon was nog een beetje ouder dan hij, dat ik mijn tenen moest uitkuisen om op het niveau van songwriting,
1: ja, ja, ja,
0: van Lennon,
1: ja,
0: te geraken.
1: Ja.
0: En ook tot echt gewoon toxische shit van die apen.
1: Ja,
0: van die, dat,
1: ja,
0: was echt, dat neigde soms echt naar pesterij. Dus ja, enfin, dat is wel schattig.
1: Hij kan zich natuurlijk niet meer verdedigen. Hè,
0: nee, dat is waar, maar je moet dan, ja, toch 84 geworden zijn om het dan, ja, toch ook wel gewoon te benoemen van, ik heb

0: Vili.
1: Joe, pick up the phone. I know you're not asleep yet. You think just because I broke up with you, now you can ignore me?
0: We hebben de winnaar. Hij luistert naar de naam. Michael of Michael, daar wil ik vanaf zijn, kan ik niet bepalen op basis van het bericht. Hij is in Dessel gearriveerd, klaar om het festivalterrein van Graspop te betreden. Met in de hand, zien jij kan het zien?
2: Een XL blik, triple karmeliet.
0: Wow.
2: Michael, dat is te vroeg pieken. Jongen toch, je gaat die eerste band missen.
0: Hydrateren, vriend, hydrateren.

0: Gedney van Haunted Youth. Bijna 20 voor 9.
1: Gisteren stuurde Freek mij rond 10:30.
0: Half elf 's avonds?
1: Nee, half elf 's morgens, dus net na onze uitzending, stuurde die mij een krantenartikel door. Het had met schattige katjes te maken.
0: Oh.
1: Was ik niet gewoon van Freek, maar die wou dat heel graag delen met mij.
0: Oh ja.
1: En ik vroeg van, ga je dat morgen gebruiken in de Goed Nieuws, Willy? En hij zei, ik ben nog aan het twijfelen, want misschien is het oud nieuws, maar misschien is het ook zulk mooi nieuws dat ik het toch breng. Dus ik ben heel benieuwd. Dus het kan gaan over schattige katjes, maar het kan ook even goed over de straat van Hormuz gaan.
0: Waarom
1: dus
0: krijg ik nooit schattige katjes van Freek?
1: Ja, sorry.
0: Waarom stuurt hij mij nu nooit een schattig katje?
1: Dat was wel echt iets tussen mij en Freek. Dus,
0: nu niet meer, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik wil ook een schattig katje van Freek.
1: Straks vragen dan.
2: Okay. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy.
1: Music matters, Willy.
2: Sleep Life.
3: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een dom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: Thomas en Sien.

0: Take Me Out van Franz Ferdinand. 9:15.
1: De Goed Nieuws, Willy.
0: Zeg Freek, even los van het goede nieuws. Ja. Waarom krijg ik geen schattige pushes doorgestuurd? Zoals Sien, waarom stuur je dat dan alleen? Ik wil ook schattige pushes.
2: Echt waar?
0: Zeker als ze schattig zijn.
2: Ik zal straks eens in mijn zoekgeschiedenis en als ik iets vind van lieve pushes, dan stuur ik
0: maar
2: die door.
0: Niet diezelfde pushes, ik wil verse pushes.
2: Ja, Thomas, pushes zijn pushes. Hè?
0: Maar dit is oké. Okay. Het is oké. Okay. Laat het los. Ik zie nu net, Juri heeft... Ik heb net 2 pushes van Juri gekregen. Okay. Ja, dat is heel goed. Dat zijn chique pushes. Eén, dat is een soort van Britse korthaar en dan nog een andere heel chique poes, een soort van Deense dobberdracht. Samen, denk ik... Ruim 1600 euro poes. Het zijn Filou en Loubi. Voilà.
2: Ik
0: heb ook poesjes, dus oké. Het is oké.
3: Is het poesjes in het nieuws vandaag? Of,
2: Nee, want dat had ik dus uiteindelijk gisteren al in mijn middagnieuws gestopt, omdat dat echt wel goed nieuws was. Maar ik wil het over iets anders hebben. Ik wil het over robots en AI hebben. Want enfin, ik trap misschien een klein open deurtje in. Maar we hebben dus deze week officieel begrepen dat de Amerikanen wel degelijk AI gebruikt hebben om te bepalen waar de bommen moesten neervallen in Iran. En dat gaat al tamelijk ver. Ja. Nu blijkt, en ik wist dat niet, want bij ons heb ik dat denk ik nog niet gezien, dat ook zo maaltijden die thuis geleverd worden, dat op meer en meer plekken in de wereld ook door kleine robotjes gebeurt. Deliver robots heet dat dan, denk ik, of zo. Dus in de Verenigde Staten uiteraard, maar ondertussen ook al in de UK, in Duitsland, Zuid-Korea, Japan. Dus je belt naar een of andere sushi-roller of pokeball-draaier of frikkenbakker of pizzamens. En die doet dat dan in een zakje, in een doosje. En die zet dat hier. En die robot bolt dan over de stoep naar je thuis. Komt dat dan gewoon thuis?
0: Je staat dan gewoon zo op je durpel met zo'n antenneken op zijn kop van Kiki Wiki. Wow.
2: Dat is toch geniaal? Dan denk je, fantastisch, want die hamburgerjobs, pun not intended, om met een fiets die dingen naar huis te brengen, dat verdwijnt dan. En de, wat. Maar dat is ook wel een probleem, want...

0: straat, dus bedroging, dus die komen op straat tegen het feit dat die robotjes dan weer op straat rijden. Enfin, ik heb zo'n beetje het gevoel, de Matrix is on, de oorlog is gewoon begonnen.
1: De oorlog is begonnen, Freek. Ja, sorry, maar wacht. Dus goed nieuws, we zitten al bij de oorlog is begonnen. Komt het nog op een of andere manier?
0: Een opstand. Ja, en ik vind dat ook een beetje jammer. Ik ben niet van vechten, hè. Ik ben van andere oplossingen. En ik denk dat ik misschien wel de oplossing heb gevonden voor dit probleem. Dus in plaats van op straat te komen, stel je even voor, denk even mee, dat die pizzabakkers en die sushi-rollers, dat die naast hun keuken pakweg een ruimte voorzien. Ze zetten daar wat tafeltjes, wat stoelen. En die mensen die nu op straat komen tegen die robots, die gaan daar gewoon binnen en die eten dat daarop. En we noemen het gewoon een restaurant. Ik denk dat die robots daar niet gaan van terug hebben.
1: Net als je denkt, we zitten vast, dan komt toch de grote Freek Braakman met een totaal nieuw concept. Een restaurant, zeg je. Daar kan je dan naartoe en dan kan je daar eten.
0: Gewoon zitten en eten. En dan kan die bommen met haar looprek onderweg ook gewoon door. Wow, dat is toch mooi?
1: Dat ik daar nooit eerder aan gedacht heb. Dankjewel, Freek. Kijk nu al uit naar morgen ook.
0: Ik ook
1: niet te veel in de vlakke zon gaan zitten, Freek. Oké?
0: Okay? Ik ga pushes zoeken voor jou.
1: Dankjewel. Dag!
2: De Goed Nieuws, Willy.
1: Ik ben benieuwd wat ik ga krijgen, zeg maar, om eerlijk te zijn. Ik zet ze sowieso online. Alles wat ik krijg van Freek, ik zet het allemaal online. Dag!

0: voor de poes. Kan iedereen stoppen met poezen naar mij sturen?
1: Ik denk dat dat de reden is waarom Freek dat niet naar jou stuurt. Maar jij kan daar gewoon niet normaal mee omgaan.
0: Ja, ik heb zoveel poes bij elkaar al gezien. Dat is die van Paul. Een zeer uitgebreide poes, hoor. En haar, zeker aan haar, geen gebrek ook. Amai, hoe heet die? Denk Jurgen. Dat ben ik niet zeker. Laat het zeker weten. Dank u. En bedankt, ik kom toe qua poezen ook. Merci. Goed, underdog, wat een toeval. Kussie.

0: Underdog van Kasabian, Sien Egels, gezien onze mailbox ontploft onder alle poezen die naar ons zijn gestuurd.
1: Ik wou het negeren, want het is gewoon, als je nog maar één keer een huisdier vermeldt, dan is dat gewoon een vrijgeleide voor alle willies om hun huisdier te beginnen doorsturen.
0: Ja, wij gaan ten onder aan de poezenfoto's. Ja.
1: En zolang dat je het gaat voeden, gaan ze blijven komen. Hè?
0: Ja, maar ik wou u wel eens vragen, want we moeten echt heel hard opletten met stereotyp denken, want zie jij een constante in alle poezenfoto's die we tot nu toe ontvangen hebben? Ik ben benieuwd of je het opmerkt.
1: Harig?
0: Ja, ook, maar het is niet dat. Wat is bij alle poezenfoto's die we hebben...
1: Het baasje is een man.
0: Het zijn allemaal mannen?
1: Ja.
0: Ik heb echt een ontplofte mailbox van allemaal poezen van mannen gekregen.
1: Ja.
0: Bedankt daarvoor.
2: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
3: Ik kijk er naar uit. Not.
2: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
4: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
0: Ah, ja, ja, ja.
4: En dan speelden we in de tuin.
0: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
2: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
2: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.
5: Willy. Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen. Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
11: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
10: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig blijven. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. De ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS heeft meteen een effect op de internationale oliemarkt. De prijs voor een vat is gezakt tot bijna op het niveau van voor de oorlog. En ook het Iraanse internationale scheepsverkeer komt geleidelijk weer op gang. Het vredesakkoord werd afgelopen nacht ondertekend door Amerikaans president Trump en zijn Iraanse collega. Trump ondertekende dat akkoord in het kasteel van Versailles in Frankrijk. Hij was daarvoor een diner met de Franse president Macron na de G7-top. De twee noemden de top een echt succes. Journalist Jelle Frenke.
12: Ja, Macron kreeg de leiders op 1 lijn. Amerikaans president Trump toonde zich opvallend meegaand. Zo steunde hij het plan om meer wapens te geven aan Oekraïne en overweegt hij om opnieuw sancties op te leggen tegen de Russische oliesector. En dat kunnen we toch een succes noemen.
10: Vanavond begint trouwens een EU-top in Brussel. Daar wordt de steun aan Oekraïne verder besproken. Intussen wil ons land al zijn F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. Het gaat dus om 53 toestellen die binnen de 4 jaar overgedragen zullen worden. Dit jaar gaat het in een eerste levering om 7 F-16's. De komende 2 jaar volgen er dan nog eens 20. Ons land heeft die toestellen de komende jaren niet meer nodig na de overstap naar nieuwere F-35-toestellen. Het gaat voorlopig wel om een engagement. De levering moet de komende jaren telkens goedgekeurd worden. In de VS zitten tienduizenden gezinnen zonder stroom in de staten Iowa en Illinois. Het komt door het noodweer daar, want er zijn gisteren zeker 7 tornado's gepasseerd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn, maar er is wel veel schade. Op verschillende plaatsen zijn bomen en elektriciteitspalen omgevallen. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft al tropisch warm, tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
9: Vivi, Music Matters.
13: Thomas en Sien.
0: Hallo daar, goedemorgen.
1: Hebben graspopgangers het echt warmer door al die zwarte t-shirts of net niet?
0: Goeie vraag.
1: Ja.
0: Heb je het antwoord daarop?
1: Ik niet, maar een wetenschapper wel.
0: Ah, oké. Okay. En dat is voor straks?
1: Ja.
0: Ah, dank u. Kan iedereen stoppen met, alle mannen stoppen met een poes door te sturen? Thomas heeft zijn fluit doorgestuurd. Het is wel niet mijn fluit. Nee, ik zit het er een van de HEMA. Dank u wel.

0: Doe maar zien, doe maar.
1: Light My Fire van de Doors. 6:09. Heel goedemorgen, vrienden, welkom. Het is donderdag 18 juni.
2: Begin van graspop, hè?
1: Ja, het begin van de graspop belooft een fantastische editie te worden. Maar wel een heel warme zin stelt zich terecht de vraag. Hoe zit dat met de doorgaans eerder zwarte plunje van een graspopbezoeker? Het zal niet voor iedereen gelden, maar het past wel bij het festival.
2: Ja, ik zag een interessant artikel. Natuurlijk meteen helemaal gelezen. Graspop opnieuw, tropisch warm. Zien metalheads echt meer af door zwarte t-shirts?
1: Ja, ik denk van wel. Ja. Ik weet het niet, want zwarte auto's worden ook warmer, wit reflecteert. Dus het antwoord is denk ik ja.
2: Ja. Als je gaat kijken naar de temperatuur van de t-shirt, dus waar de zon dan op schijnt, als het dus buiten 30 graden is, voel je inderdaad dat de oppervlakte van een witte t-shirt dan stel 41 graden kan worden als de volle zon erop schijnt.
1: Een witte t-shirt wordt 41 graden als het 30 graden is.
2: Ja, maar een zwarte t-shirt kan al snel 47 graden worden.
1: Alsjeblieft. Oh, ja.
2: Maar...
1: Ja.
2: Als je dan de temperatuur van de huid gaat meten, dan kom je bij beide t-shirts uit op 33 graden.
1: Oh.
2: Dus je huid wordt niet warmer door die zwarte of witte t-shirt. Dat is hetzelfde.
1: Okay.
2: En dat komt eigenlijk... het is vooral afhankelijk van hoe los of hoe vast je t-shirt is.
1: Ah,
2: want er zit natuurlijk nog luchtstroom onder die t-shirt, tussen je huid en de t-shirt.
1: Ja.
2: En dus hoe losser de kleren, hoe lichter. Het is eigenlijk beter om een lichte zwarte t-shirt te dragen, een losse zwarte t-shirt, dan om een spannende witte t-shirt te dragen, want dan ga je het warmer hebben.
1: Ah ja, dus het heeft meer te maken met hoe aansluitend jouw t-shirt is.
2: Ja. Het kan zelfs zijn, maar daar zijn onderzoekers nog niet helemaal uit, dat je lichaam ook sneller afkoelt met een zwarte t-shirt, omdat dus onder die t-shirt witte kledij het licht terugkaatst naar onze huid.
1: Ja.
2: En een zwarte t-shirt dat tegenhoudt.
1: Ah ja, maar kijk, wat Chris nu net in de app heeft opgemerkt, terecht. In de woestijn dragen oude dametjes, die je toch wel zullen weten als je in de buurt van de woestijn woont, altijd zwarte kledij.
2: Ja, ja, dus het is niet...
1: En niet aansluitend.
2: Nee, inderdaad. Voilà. Ja, dat is eigenlijk wat ik zei.
1: We zijn eruit.
2: Oh, we zijn eruit.

0: Tambourine. Nog één opmerking over zwarte t-shirts. Ik vind wel, als je dan toch... Het maakt op zich niet veel uit de kleur. Hoe warm het dan wordt, heeft meer te maken met al dan niet aansluitend. Maar ga toch maar voor zwart, dan zie je de mooie zweetformaties. Op het einde,
1: die zoutkristalletjes.
0: De zoutkristallen komen beter tot zijn recht. En ben je toch wel met die new wave-achtige touch ook. Dat is leuk, dat is wel leuk.
2: One Hit Wonder.
0: Goedemorgen. Dag Kevin.
3: Thomas, goedemorgen.
1: Kevin, een losse zwarte t-shirt. Ja, jij bent klaar voor Graspop?
3: Ja, zeker. Daar nog even op terugkomend. Een paar jaar geleden hadden we ditzelfde voor.
0: Ja?
3: Dat hebben we ooit met Willy, maar dat is 4-5 jaar geleden, denk ik, 500 witte t-shirts laten maken met Amarive dat toen nog gesponsord.
0: Ja?
3: En uitgedeeld aan de wijf van Graspop. Ja.
1: Ah, wat was dus niet nodig geweest?
3: De stok is op, we hebben geen nieuwe laten maken.
0: Ja, een voortschrijdend inzicht heeft dus uitgewezen dat de kleur er niet zoveel te doet, maar wel hoe aansluitend jouw t-shirt is.
3: Aha,
0: dus met een zwart velo-koerstruitje zou ik er niet gaan staan, want dat is ook niet meteen katoen te noemen.
3: Okay.
0: Het leidt ons te ver. One Hit Wonder van deze week. Ik ben heel benieuwd, wat heb je mee voor ons?
3: Ja, de afgelopen weken waren we redelijk ver terug in de tijd gegaan.
0: Ja.
3: Vorige week zaten we in 1980 of 81 met Ice House, maar ik dacht, ik ga iets zomers kiezen, iets dichter, iets dat Scene al bewust heeft meegemaakt. maar ik denk het nu wel, want we gaan terug naar 2011, toen was je al redelijk muzikaal bewustzijn bezig. Ja, precies.
1: Ik was al mega lang volwassen zelf.
3: Ja. Maar ondertussen, gek genoeg, toen ik het zag, dus al 15 jaar oud, de volgende one hit wonder.

0: Lekker was toch, hè?
1: Ja. Ja.
0: Wally.
1: Ja.
0: Wally. Gotje voor de vrienden.
2: Ja, we gaan
0: schitterend
2: straks,
0: nummer,
2: we gaan
0: schitterend nummer
2: nieuws,
0: en een heel leuke clip. Somebody that I used to know van Gotje. Gotje, daar hebben we het over vandaag.
1: Wally de Bakker, zijn eigen echte naam was Wouter de Bakker. Maar ja, was Australische singer-songwriter met Belgische roots. Maar daardoor dus zijn roepnaam inderdaad Wally.
0: Ja.
1: Wally de Baker, ja. Vermoed ik dan. Voilà, ja, Belgische roots. En ja, misschien weet je dat nog, maar die had dus ook een bekende oom in België.
0: Nee, dat weet ik niet meer.
1: Nee?
2: Nee. Nee?
1: Ah, Jacques Pijpen was zijn oom. Ja.
0: Echt? Van de Woef?
1: Van de Woef.
0: Van de magazine.
1: Paardenraces en BV in de jaren 90 in de Drie Wijzen. Alle soort spelletjes. Opeens was die man op BV. Ja, dat was zijn oom.
0: Een onkel Pijpen.
1: Ja, een onkel Pijpen. Maar Wally heeft wel gezegd van...
3: Sorry, Sien, dit is zo. Ja. Een onkel Pijpen, ja.
1: Oh, sorry. Maar ja, hij heeft
3: komt
1: wel gezegd...
3: onkel Pijpen ook. Hij is er al.
0: Je zal het wel merken.
1: Sorry. Dankjewel, Thomas.
2: Geen enkele familie wordt een onkel met de achternaam aangesproken. Jij bent ook niet.
1: Ik verwet
2: onkel
1: maar,
2: de Soete.
1: Onkel Pijpen komt vandaag, dus ja, wees niet verrast. Ik moet zeggen, hij kwam niet vaak, want Wally heeft wel gezegd. Sorry, Thomas.
2: Allee, hij kwam niet vaak, want...
1: Want Wally had vooral contact met de andere kant van de familie.
2: Die woonde in Australië ook, toch? Wally de Bakker, of was dat pas later?
1: Nee, hij is op 2-jarige leeftijd verhuisd naar Brugge.
2: Ah ja.
1: Had vooral contact nog met de andere kant van de familie, dus het is niet dat ze op elkaars familiefeest kwamen. Maar ja, alsjeblieft.
2: Ja, ja.
1: Sorry, het ligt aan mij. Het ligt echt aan jou, Thomas.
0: Ja, herpakken. Ja. Dus ja, waar waren we?
2: En dan begon hij muziek te maken.
1: Hij begon muziek te maken. Hij zat alleen in een bandje dat heette The Basics. Hij had al 2 albums uitgebracht als Gotje, maar dat had niet zoveel gedaan. Nu, ik moet zeggen, een paar jaar eerder, in 2008, had hij al een heel fijn nummer met een onmogelijke titel om uit te spreken. Learn a Living and Loving, zo heette dat nummer.
0: Learn a Little Giving, of Little zat er misschien ook nog.
1: Nee, het is Learn a Little Giving and Loving. Dat was de titel.
0: Destijds ook overgestruikeld.
1: Tongbreker voor DJ's. Ik zat toen nog bij 3FM in Nederland bij radio en daar waren wel een paar DJ's die dat nummertje al draaide, zo van, dat is tof, niet, we kennen dat niet, maar het is eigenlijk pas in 2011 met zijn derde album waar deze grote hit op stond, dat het echt wereldwijd ontploft is. Natuurlijk, het is een raar nummer, het is super catchy en natuurlijk, het komt door een beetje dat kinderachtige refreintje dat erin zit. Nu, Wally had het niet zelf bedacht, had dat slim gepikt van een heel oud nummer en ik heb het even in de computer gegooid, je moet me even instarten.
2: Ah, dat is een sample.
1: Serieus?
0: Ah, tof. Ja.
1: Leuk voor de tijd van het
0: jaar. Dat is wel leuk, ja. Een mariachi-achtige song.
1: Het is van Louis Bonfa, een bossa nova gitarist.
0: Okay.
1: Die heeft hij in 1967 in Rio de Janeiro op plaat gezwierd.
0: Zeer cool.
1: Het heette Seville. En Wouter Wally heeft wel redelijk veel centjes aan de erfgenamen moeten afdragen.
0: Ah ja, omdat dat was het hoofdmoot van zijn song natuurlijk.
1: Het hoofdmoot van zijn song. Ik denk dat hij nog wel wat centjes heeft overgehouden na de grote hit. Het is in 27 landen op nummer 1 gekomen. In Amerika heeft het eigenlijk nog een jaar geduurd voor het daar echt een hit werd. Mede dankzij Katy Perry, die toen op Twitter een paar keer dat nummer heeft geplukt van dit is zo'n geweldig nummer, ik hoor dat overal ter wereld. En het is een beetje die had toen nog... Alsjeblieft.
0: Het stopt hier niet.
1: Die had toen al nog zoveel invloed dat het eigenlijk door de push van Katy Perry in Amerika ook een hit is geworden.
0: Oké.
2: Maar die heeft dat toch samen met iemand gemaakt? Nee,
1: met Kimbra.
2: Ja,
1: die zingt de vrouwenstem. Ja. Eigenlijk ging zijn vriendin het oorspronkelijk ingezongen, maar hij vond het toch niet zo goed genoeg. Dus hij heeft Kimbra, dat was een zangeres uit Nieuw-Zeeland.
2: Daarom dacht ik Australië, oké.
1: Die zingt daar de tweede partij op mee. Hij heeft daarna nog wel wat nummers uitgebracht, maar nooit meer deze wereldhit kunnen overtreffen. En hij heeft dan zelf gezegd in 2014, al 3 jaar later, weet je, het project Gotje is voor mij begraven.
0: Het is mooi
1: geweest. Ik ga er nooit kunnen overtreffen. Ja. Hij is terug gaan spelen bij The Basics.
0: Ah ja,
1: zijn eerste bandje. Ja. En
0: schattig.
1: Sindsdien, ik denk dat hij nog wel een beetje kan leven van de centjes die toch van die ene mega monster wereldhit heeft.
0: Ja, dat is echt grijs gedraaid.
2: En vooral exact zijn sample zit nu in een andere wereldhit van die Doochie.
1: Geleden. Ja.
0: Men blijft hem maar hergebruiken. Natuurlijk, die sample was al in oorsprong niet van hem. Dus maar in principe...
1: Hopelijk is hij nog eens langs de kassen gepasseerd. Ja.
0: Fantastisch. Laten we naar luisteren. Ik heb nog maar 1 bedenking. Maar ja, misschien doet er niet toe. Ja, hoe zou zijn vriendin gereageerd? Hoe heeft hij aan zijn vriendin uitgelegd van... Schat, het is echt mooi, maar ik kan toch iemand anders zijn. Ja, goed.
1: Kijk, het heeft mooi uitgepakt. Ik denk dus dat de vriendin denkt van... Goeie keuze, Wally.
0: Voilà.
1: En dankjewel. De onkel Pijpen was en ook heel trots.
4: One hit wonder.
0: Ah, tot volgende week.
1: Yo.

0: bepaald moment absolute overdosis aan dit. Maar nu toch wel leuk om nog eens te horen. Het is lang geleden. Somebody that I used to know. Gucci. Het one-hit wonder van deze week met dank aan onze chef muziek Kevin. Dadelijk, al loop ik op de zaken vooruit, maar toch muzieknieuws na Turnstile en de Wolfbangs.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
6: Thomas en Sien.

0: bijvoorbeeld nog een plekje over hebben in je top 20 of zo, hè, voor die Willy 500 van deze eeuw. Stem op Turnstile. Ik vind dat zo goed.
1: Ja, ik vind het een goede
0: suggestie. Geef een plekje, toch?
1: Ja. Dit is Light Design.

0: Miles away from here van de Wolfbanes. Precies 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws.
2: Van donderdag 18 juni met Sien.
0: Het was een beetje te verwachten. Gisteren al zeiden we dat Tom Morello 2 concerten had geannuleerd. Dus het was bang afwachten of hij naar Graspop zou komen. Nu heeft hij laten weten dat hij niet komt vanwege een familienoodgeval.
2: Oei.
0: Hij zou vandaag op de North Stage staan. Dus ja, dat is wel treurig nieuws voor alle fans. Een volledige vervanger zal er niet komen. Wind Rose neemt het tijdslot van Tom Morello over. En dan de Rage Against the Machine coverband Bulls on Parade wordt ook verplaatst naar het hoofdpodium.
2: Okay.
0: Om het gemis een beetje op te vangen. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Pulp heeft een live album en een concertfilm aangekondigd en ze hebben ook een live video van A Sunset gedeeld. Op 28 augustus verschijnt het album met de titel Live.
2: Wauw.
0: Ja, prachtig. Ja. En dan komt er ook nog dit najaar een film uit. Pulp, What Do You Do For An Encore? Voorlopig enkel op Mubi, een soort van streamingsdienst
2: Mubi.
0: In de UK, maar ja, misschien ook later bij ons.
2: Okay.
0: Maar het allerbeste vind ik wat Jarvis Cocker, de frontman van Pulp, zegt over het live-album. Ik vind een concert een gebeurtenis waarbij liedjes weer tot leven komen. Daarom heet dit album Live.
2: Ja, niet slecht gezien.
0: Voilà.
2: Jarvis toch. Never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Een keer de betreurde Elliot Smith.
0: Betreurde Elliot Smith, maar toch opnieuw gevierd. Want er is een asteroïde officieel vernoemd naar Elliot Smith.
2: Echt? Wauw.
0: Orlando Campopiano.
2: Ja.
0: Onbekend, een filmmaker uit Edinburgh. Maar dat is een gigantische Elliot Smith-fan.
2: Ja.
0: En die heeft samen met de nabestaanden en de fanclub van Elliot Smith een voorstel ingediend bij de Internationale Astronomische Unie om de asteroïde 861969 naar Elliot Smith te vernoemen.
2: Ja.
0: En de goedkeuring heeft plaatsgevonden.
2: Het is gebeurd.
0: Het is gebeurd. Er is nu een asteroïde die Elliot Smith heet.
2: Hoe schoon is dat?
0: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu ging ik net Star Sailor draaien, maar ik twijfel nu een beetje of we niet gewoon Elliot Smith moeten draaien.
0: Ja,
2: ja, wacht. Kun jij ondertussen gewoon een beetje, gewoon wat babbelen? En dan zal ik ondertussen dat liedje zoeken. Is het goed?
0: Het is een asteroïde die blijkbaar in 2014 is ontdekt. Kan dat? Nee, ik weet niet hoe asteroïdes werken. Dus het kan zijn dat ik ook echt rare dingen zeg.
2: Geen probleem.
0: Ja.
2: Verder nog plannen vandaag zien? Allee, gewoon om te weten, hè.
0: Nee, maar ik denk op zich genoeg over mij.
2: Genoeg over jou. Okay. Ik denk dat ik het hier wel bijna heb,
0: dus met
2: eigenlijk.
0: Twee T's ook.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ja. Dat is het probleem, hè.
0: Ja.
2: Waarom twee T's? Echt nergens voor nodig.
0: Elliot.
2: Voilà, zie. Between Bars, Waltz nummer 2. Ah, In Between Bars, ook wel leuk.
0: Ja.
2: Hamke, dat doen.
0: Dat is goed.
2: Ah, oké, de Kevin is hier toch niet meer, dus we kunnen eigenlijk gewoon wel kiezen, hè.
0: Die heeft nog steeds een slappe lach.
2: Was, dat
0: van
2: bekomen.
0: Jack Pijper.
2: Voilà, we zijn vertrokken. Het is een zacht nummer. Het is wel echt een heel mooi liedje. Elliot Smith, binnenkort een asteroïde. Between the Bars.

naamgenoot het zegt. Thomas hoort zelf ook liever Elliot Smith, dus bij deze Between the Bars. Maar toegegeven, Star Sailor, sinds Elliot Smith een asteroïde is geworden, ook toepasselijke song. Dat wel weer wel. We zoeken nog een laatste plaat. Het thema is overwinning. En alles daaromtrent. Laat maar weten via de app.

Een laatste plaat dus in het thema winnen, omdat we natuurlijk de vlucht vooruit nemen wat de rode duivels betreft. Alles wat je daarmee associeert, mag je laten weten in de app. Welke plaat wil jij straks nog horen? Stuur maar door. Dit is T-Rex.

0: een overwinningsplaat, nog voor we gewonnen hebben natuurlijk op het WK, maar toch ter aanmoediging zeg dan maar. Dat kan je sturen als je wil, de laatste plaat kiezen. 20th Century Boy hoorde intussen tijd van T-Rex.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.

0: Astro. Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Mannekes.
6: Bompie.
5: Ik ga schilderen.
6: Nee, Bompie. We gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Oh ja.
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Thomas en Sien.

0: Visage en Fade to Grey. Dadelijk de laatste platenthema is overwinning. Een kleine voorafname op wat gebeuren moet op het WK natuurlijk voorzichtig de bal vooruit rollen. Laten we het daarop houden.
1: Ondertussen hebben wij al onze zomerplannen bekendgemaakt. Je vindt alles terug op billy.radio. We zitten vanaf 6 juli, sorry. Ja. 6 juli zitten wij terug in Emleuven met op 9 juli ons groot openingsconcert met Admiral Freebie en Cheap Cult. Onze belofte van de maand in het voorprogramma. Je kan hen ook nog bezig zien op 24 juni in een charlatan in Gent. En dan op 9 juli bij ons in Leuven. Dit is hun versie van I Feel Love. Dit is

Fantastische versie van I Feel Love. Donna Summer en Giorgio Moroder. Laten we hem toch ook niet vergeten te vermelden. Gewaagde keuze om als rockband te gaan doen, maar Cheap Cult, ja, de belofte van deze maand, slaagt er fantastisch wel in, zeg. Zeer goed gedaan. Dadelijk de laatste plaats. Het thema is overwinning. Suggesties zijn nog welkom. Nog één plaatje de tijd. En wel deze. The less I know, the better.

0: Impala. Heel veel mensen sturen als suggestie voor de laatste plaat in het thema overwinning, winning van de sound. Natuurlijk een fantastisch nummer. Ik merk alleen op, we hebben het al gedraaid.
1: Ja.
0: Dus we gaan het geen twee keer draaien. Ik zou dat gerust twee keer kunnen draaien. Maar goed, laten we toch even een beetje redelijk blijven. Wat zou jij doen? Annelies, twee keer de winning draaien?
2: Nee, ik vind dat een fantastisch nummer. Maar er zijn zoveel coole nummers om uit te kiezen. Mijn oog viel eigenlijk onmiddellijk op de keuze van Koen uit Reti. Dat vind ik een hele fijne Belgische plaat die we al lang niet meer hebben gedraaid. Het gaat over Gold van Essex.
0: Schitterende keuze.
2: Leuk, hè?
0: Van Stefanie en een andere naam ik weet.
2: Ja.
0: Gold van die Essex.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 10 uur.
8: Een goeiemorgen. Op de camping van Metal Festival Graspop is een dode gevallen. Het gaat om een man, een festivalganger van 47. Dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. Hij werd door de hulpdiensten nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar vanochtend. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat er nu te veel bonnen verloren gaan.
9: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
8: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig zijn. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft het akkoord goedgekeurd dat de directie en vakbonden gisteren vonden. Er komen bijvoorbeeld duidelijkere regels rond het welzijn en de veiligheid op het werk, meer opleidingen en de premies worden anders georganiseerd. Het personeel van Avia Partner hield eerder deze week nog een actie op de luchthaven. Tientallen vluchten werden daardoor vertraagd. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
0: Music Matters. Classics. Annelies Orie.
10: Draai dat raampje maar naar beneden en zet het volume op aan.

Ik vind dat echt muziek om mee in een Amerikaanse auto te kruipen. Liefst nog zonder dak. Cabrio muziek zegt Bryan Adams en Run To You. Als je motor nog een klein beetje tegenstribbelt, dit helpt ook bij de start van de dag. Dit is Arcade Fire. Een hele goede morgen.

0: Week is hier weer in ons land. Nicky staat dan op Live is Live in Antwerpen. En wonder boven wonder, daar zijn nog kaartjes voor. Intussen blijft de tijd om te stemmen voor onze Willy 500 van de eeuw afkorten. Je hebt nog tot morgenavond 6 uur, dan sluit Erwin Dekkers de stemming officieel af. Dat wil zeggen, je hebt ook nog 2 dagen de tijd om je medewielies te overtuigen om ook op jouw favoriete platen te stemmen. Als je dat graag live op de radio wil doen, rond 11:15 heb ik weer een plekje vrij in de playlist voor jouw nummer 1. Stuur hem dus gewoon door in de Willy-app en wie weet bel ik je dan straks. Nu iets van de vorige eeuw. Dit is Leonard Cohen met First We Take Manhattan.
1: They sentenced me to 20 years of boredom.

0: make Manhattan. Then we take Berlin.
1: Brenda stuurt nog wat leuk om Leonard Cohen op de radio te horen vanochtend. Zijn legendarisch concert op het Sint-Pietersplein in Gent blijft mij altijd bij. Zometeen nog iets voor je stemlijstje voor die Willy 500 van deze eeuw.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
12: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
13: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
12: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
11: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
15: Midas, je kan altijd vooruit.
16: Classics, Annelies Orrie.

Uit die derde plaat van Kaiser Chiefs, Off With Their Heads, Never Miss A Beat. Wist je trouwens dat Lily Allen hier backings doet? Dat is nog meer reden om hierop te stemmen voor die Willy 500 van deze eeuw. Intussen bereid ik je heel graag verder voor op zondagavond 5 juli. Dat is de dag dat deze band naar Werchter komt. Ik hoop stiekem met collega Stijn Meuris te gaan kijken. Ik ben heel benieuwd hoe emotioneel die gaat zijn bij The Cure. Ik weet dat hij bij bepaalde platen af en toe een traantje laat. Dus wie weet op Werchter ook.

foto van op de camping van Graspop. Marese zit daar onder zijn parasol met een radiootje erlangs en hij stuurt: voilà, zo zijn jullie dit jaar toch ook aanwezig op Graspop. Oh, maar Marese, we zijn er ook echt. Onze Lennart van Online die gaat er op pad met Jasper de Petter van Staalhart en van Ronker. Dus als je die twee tegenkomt, ga even dag zeggen en betaal ze een pintje. Zometeen weer een classic van na 2000 van Gorillaz. Willy. FM.

0: Cream and White Room. Zometeen krijg je Heather Nova. En daarna mag een Willy even van zich laten horen. En jou vertellen waarom jij zeker op een bepaald nummer moet stemmen voor die Willy 500 van deze eeuw.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000! Sometimes.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters,
1: Willy. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Ligt het op, raad het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Ja, zit er vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
10: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
11: Ja, zit er zeker, want het is echt...
10: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
11: Ah, wat kost dat ongeveer?
10: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
11: Ah.
12: Midas, je kan altijd vooruit.
0: Willy.

0: Nou, daar heb je die Corvette waar ik met dit weer wel in zou willen rijden. Ja, ik weet dat Prince daar iets anders mee bedoelt, maar dat is voor een andere keer. Je hebt dus nog 2 dagen om te stemmen voor onze nieuwe lijst. En Philippe die heeft dat al gedaan.
1: De Billy 500. 500 van deze eeuw.
0: Een hele goede morgen, Philippe.
2: Goedemorgen, hey, hallo.
0: Zeg, jij hebt vanochtend gestemd voor onze Willy 500 van deze eeuw. Hoe lang heb jij gedaan over je lijstje?
2: Ik denk toch wel een half uurtje ben ik daar aan bezig geweest, ja.
0: Ik zie dat ook wel een beetje. Het is heel gevarieerd. Ik zie de Hickey Underworld, ik zie bijvoorbeeld Beck, ik zie Big Thief, ik zie Yard Act, ik zie Granddaddy. En op nummer 1, jouw absolute favoriet, wat is dat?
2: Ja, Wilco natuurlijk, hè. Jesus, et cetera.
0: En jij bent gigantische fan van Wilco, heb ik begrepen.
2: Ik ben een hele grote fan, ja. Ik denk als een van mijn kameraden mijn stem op de radio herkent, dat ze nu denken van, ach, daar is hij weer met zijn Wilco. Dus ja, ik ben een hele grote fan.
0: Ja, maar vertel eens hoe zich dat uit, want je kunt fan zijn en alle platen hebben, maar jij gaat wel net iets verder, hè?
2: Ja, de plaat waar het nummer op staat, dat is Yankee Hotel Foxshot, dat vind ik, ja, de beste plaat aller tijden. Daar gaat nooit iemand meer over kunnen gaan voor mij. En dat uitzicht in het feit dat ik bijvoorbeeld een tatoeage van de Hoes op mijn been heb staan, dat ik naar Chicago ben gegaan, natuurlijk omdat het een mooie bestemming is, maar ook toch wel ergens om die torens in het echt te kunnen zien.
0: Die torens van de Hoes bedoel je dan?
2: Ja, die torens van de Hoes, ja, ja. Klopt. Ja, ja, ja, ja.
0: En jij hebt Chef Tweedy dus, ja, ontmoet?
2: Ja, vorig jaar op het na een show in het Rivierenhof liep ik samen met een kameraad die ook een heel grote fan is. Liepen wij terug naar onze auto en daar liep ineens Jeff Tweedy. Ik dacht, dit is onze kans. En dan hebben we heel even hallo gezegd.
0: Hoe pak je dat aan?
2: Innerlijke man.
0: Ja, hoe pak je dat aan als je grote held daar loopt? Want dat kan twee kanten uit. Hè? Sommigen zeggen never meet your heroes. Jij dacht, ik ga ervoor.
2: Ja, ik dacht, oké, nu gaat het nu. Het gaat nu of nooit gebeuren, dus ik dacht, ik ga gewoon heel eventjes hallo zeggen. En ja, je raakt dan niet verder dan gewoon te zeggen van, ja, ik ben een hele grote fan. Wil je mijn poster signeren? En dat was dat is wat hij gedaan heeft. En hij was heel, heel kort, maar heel vriendelijk.
0: Oké. Ik ga Jesus Etc. van Wilco nog eens draaien in de hoop dat iedereen die dit gehoord heeft ook op dat nummer stemt voor de Willy 500 van deze eeuw, want het mag effectief niet ontbreken. Dankjewel, Philippe, en ik hoop jou eens te ontmoeten op een volgend concert van Wilco.
2: Deze zomer dan is de kans groot. Ik heb al tickets.
0: Dat is goed. Salut, hè.
2: Ja, dankjewel. Willy

0: Foxtrot, het album waar dit op staat, onlangs pas gekocht tijdens de finale van de Willy Album 500 in de Music Mania. Dit nummer, Jesus Etc., gaat sowieso ook in mijn stemlijstje voor de Willy 500 van deze eeuw. En ik hoop ook in het jouwe. Zometeen iets lekker stevig van de Peppers.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we hiprock platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
4: Met een hiprock gitaar. Ja.
1: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: Code Yellow!
10: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Oei, nog maar tot 21 juni?
10: Yep, info op telenet.be.
12: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
13: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 11 uur.
15: Een goeiemorgen. Op de camping van Metal Festival Graspop is iemand overleden. Het gaat om een man, een festivalganger van 47. Dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. De hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar is de man vanmorgen gestorven. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linde van Randstad.
16: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keer per week.
15: 8 op de 10 studenten doen een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. Zonnig en warm, maximaal tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
1: Willy, music matters. Classics, Annelies Orrie.
0: Een dikke sorry, want ik laat die temperatuur nog een beetje stijgen. Goedemorgen.

Maar zo schoon. There's a Road Noorderlaan van Admiral Freebie. En als je fan bent van Admiral Freebie, op donderdagavond 9 juli, dan geeft hij het grote openingsconcert van de zomer van Willy in Leuven. Maandag 6 juli, dan vertrekken we weer naar dat terras van IJmleuven. En er staat heel veel te gebeuren. De kalender vind je op willy.com.

Coldplay die laat nog weten wat een concert van Garbage vorige zaterdag in het prachtige OLT in Antwerpen. Het was echt genieten van de laatste, van de eerste tot de laatste noot. Dat is er logischer. Terwijl sommige Willys al volle bak genieten van Graspop, staan anderen nog op de werf zich in zweet te werken. Zoals Wouter uit Hasselt. Aan iedereen die aan de slag is in de blakende zon, smeren mannetjes, als ik moet komen helpen, laat maar weten. En ook courage daar.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zeg, de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
0: De Vos Lemmes. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.

0: elkaar. Je had Kate Bush en daarvoor Hole. En nu...
1: Album van de week.
0: Exact 25 jaar geleden kwamen jeugdvrienden Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme en Dominic Howard met hun tweede album. Wij zijn die verjaardag, die 25e verjaardag van Origin of Symmetry van Muse, hier al de hele week aan het vieren met elke dag een nummer. En vandaag ga ik iets draaien dat bedacht werd tijdens een redelijk legendarische tour. Want in 1999 kwam Muse al met een eerste album, dat heette Showbiz, en dat werd ook uitgebracht in Amerika. Daarop werden ze opgepikt om mee op tour te gaan door de VS met niemand minder dan de Foo Fighters en de Red Hot Chili Peppers. Stel je die affiche even voor, voorprogramma Muse en headliners Foo Fighters en de Peppers. In 2000 kon dat nog. Tijdens die soundchecks in de tour speelde Muse regelmatig hetzelfde riedeltje op piano. En net dat riedeltje belandde later op Origin of Symmetry. En het werd zelfs de intussen legendarische intro van het volgende nummer. Dit is Muse met Newborn.
1: Classics. Annelies Orie.

Born van Muse. Het had trouwens niet zoveel gescheeld of Matthew Bellamy had die intro gezongen. En laten we zeggen dat ze tijdens die opnames van Origin of Symmetry niet altijd helemaal nuchter waren. Er was iets met rare paddenstoelen. Gelukkig kon iemand Matt toch van dat idee afbrengen om die vol te kwelen en bleef de piano overeind. Nummer gered. Nu een ode aan het jong zijn. Dit is Supergrass met Alright.

0: Zometeen, dan mag je nog meer roken met Jimi Hendrix. En daarna praat ik je bij over de kettingroker.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

Crosstown Traffic van Jimi Hendrix. Ja, we gaan het zo meteen over de kettingrocker hebben, maar nu zaterdag van 10 tot 12 kan je luisteren naar de derde aflevering van Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Alleen maar protestsongs, zoals bijvoorbeeld ook deze.

0: Hoe schoon is dat toch eigenlijk? Eddie Vedder and Society staat op mijn lijstje als gitaarsong om te oefenen deze zomer.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren draaide ik Save Your Rod and Follow the Sun. Dat is nog zo'n prachtig surfnummer. En vandaar wilde Roel naar dit.

0: En hij ging naar Silver Sun Pickups en Lazy Eye. Een nummer uit 2006. Dus ook aan die extra voorwaarden. Kies iets wat ook in de Willy 500 van deze eeuw kan. Heeft de rol voldaan? De vraag is nu natuurlijk, wat zet jij naar Silver Sun Pickups en Lazy Eye? Ga je nog iets doen met Sun, met Silver? Vandaar kun je ook naar Gold natuurlijk. Pickups, Lazy Eye. Veel mogelijkheden. Stuur jouw suggestie voor de kettingknoker door in de Willy-app.
1: Willy. There's a script.

Wellicht heeft Roos deze al ooit gedraagd in haar rubriek Willy Bartaal, waarin ze op zoek gaat naar nummers waarvan je de tekst altijd anders hoort. Zoals suikerbonen in Laidback en Bakerman bijvoorbeeld. Maar ik vind toch dat het altijd goed blijft. Roos die is er straks weer van 1 tot 4. Maar als je haar al vroeger wil horen, dan kan je altijd eens de podcast Viva 50 opzetten. Die maakt ze samen met Thomas de Soete. De gast van deze week is Sven Nys. Dus als je wil horen hoe hij denkt over 50 worden, zeker luisteren. Dit is PJ Harvey.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine neemt jaar na jaar toe. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders al eens ketamine gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schrote van het VAD.
7: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
6: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben heel wat studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linde van Randstad.
8: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keer per week.
6: 8 op de 10 studenten hebben een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. In Moskou in Rusland zijn meerdere branden uitgebroken door Oekraïnse drone-aanvallen. Er staan verschillende olieraffinaderijen in brand. Op beelden op sociale media zijn hevige vlammen en grote rookwolken te zien. Een van de raffinaderijen is al voor de 2e keer geraakt in een week tijd. En zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is 3-voudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
2: Willy, Music Matters.
0: Classics, Annelies Orie.

Chelsea Dagger van de Fratellis. Sarah uit Lier, die kan het wel niet meer aan. Zij stuurt in de Willy-app: Annelies, stop alsjeblieft met die feestplaten. Ik ben aan het poetsen bij klanten en het is al zo warm. Als ik ook nog ga dansen tegelijkertijd, ja, dan hou ik het helemaal niet meer uit. Sarah, jij vraagt, ik draai. Op dit nummer kun je volgens mij een perfecte cool-down doen. Dit is Massive Attack en Protection.

0: Dit geeft zoveel goesting in de festivals. Ja, natuurlijk gaat John Lennon daar niet meer spelen, maar zo die feel van Instant Karma, iedereen die meezingt, armen in de lucht, ja, ik vind dat echt de festivalvibe. Als je trouwens nog graag meedenkt over de kettingrocker, we zoeken een nummer dat ook in de Willy 500 van deze eeuw kan en dat ook een link heeft met Silversun Pickups en Lazy Eye. Als je nog een idee hebt, stuur het vooral door in de Willy-app.
1: Willy.

0: van Talk Talk. En zometeen een nummer voor Elke en Bjorn, die allebei op 4 dagen van elkaar 50 worden. Dat in hetzelfde koppel. Hoe mooi is dat? Elke vandaag, Bjorn over 4 dagen. Ik heb dus zometeen een kleine waarschuwing voor jullie.
1: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
11: Mannekes,
12: Bompie,
11: ik ga schilderen.
12: Nee, Bompie, we gaan klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Mannekes.
12: Moeder.
11: Schilderen is ook klussen.
12: Ah ja.
11: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
12: 25?
13: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
18: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
19: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
18: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
19: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
17: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
20: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
21: Midas, je kan altijd vooruit.
22: Classics, Annelies Orrie.

0: Nou, het is te hopen dat al die 50ers dus niet in een midlife crisis terechtkomen.
1: De kettingrokker.
0: We gaan verder op Silver Pickups. Silver Sun Pickups en Lazy Eye. Amai mannetjes, het is donderdag en ik vind het lastig. En het is ineens warm in die studio, dus laat staan dat jij voor een klas moet staan of zo. Dit was een hele goeie die binnenkwam. Na Silver kun je natuurlijk naar Gold.

0: nummer. Maar wat ook kan, was van Lazy Eye naar een ander nummer over lui zijn.
1: Just maybe I like a ukulele. Mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady.
0: Guido die wilde naar Banana Pancakes. Een nummer dat eigenlijk alleen maar gaat over niet te veel doen en hangen. En van Silver Sun Pickups kon je ook naar dit.
2: You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, go with me till the sun goes down.
0: Texas Sun van Kruang Bing en Leon Bridges. Een heel mooi nummer. Maar Stijn, wat denk jij? Wat moet volgens jou de volgende schakel in de kettingrocker zijn?
3: Ik had gedacht van een lui oog, maar zeker nog een mooi blauw oog. En dan dacht ik aan Behind Blue Eyes van Limp Bizkit.
0: Best heel goed. En dat komt ook uit welk jaar?
3: Ik denk ergens begin 2000.
0: Ja, ja.
3: Maar zeker uit de Nelly, sowieso.
0: Absoluut, ik heb dat al gecheckt. En weet je wat ook nog heel toevallig is? Vanavond speelt Limp Bizkit op Graspop. Dus ik dacht, wat kunnen we beter draaien dan Limp Bizkit?
3: Inderdaad.
0: Zeg Stijn, heb je al gestemd voor de Willy 500 van deze eeuw?
3: Nee, ik vind het altijd zo moeilijk. Hè. Ik kan gewoon niet kiezen. Ik kan niet kiezen. Ik ga het aan mij laten voorbij gaan en ik ga de keuze aan de andere Willys overlaten en mij op een top laten verrassen door de keuzes.
0: Allee, het is goed. Je hebt u eruit geluld. Maar wel luisteren naar volgende week, als je naar de Strokes wil bijvoorbeeld.
3: Zeker.
0: Oké. Stijn, we gaan genieten van Limp Bizkit en Behind Blue Eyes. Een hele fijne, warme donderdag nog.
3: Jawel.

0: Sugar van de Rolling Stones. En alsof het nog niet warm genoeg is, straks Roos van Akker op je radio. En Can't Heat van Jamiroquai.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000! Sometimes

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters, Willy.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie.
13: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
16: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
15: Hoe praat jij nu?
16: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
15: En vind je vrouw dat niet lastig?
16: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
17: Mobile Vikings.
15: Play it smart.

Ja, ik had je Roos van Akker al beloofd, maar volgens mij durft hij niet naar de studio komen. Ze ging al een tipje lichten van de sluier van haar top 3 voor die Willy 500 van deze eeuw. En volgens mij heeft ze nog niks gedaan, heeft ze nog niks bedacht en is ze nu naar het toilet om daarover na te denken. Dat is wat ik denk, hè. Maar goed, we gaan het zo meteen horen na Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: Vanessa, ze komt binnengedanst.
1: Een goeie dag.
0: Allee, ja. Heb je iets bedacht op toilet ondertussen?
1: Jazeker.
0: Wat moet er zeker in jouw lijstje voor de Willy 500 van deze eeuw? Ik weet het, het is gigantisch moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld gisteren of eergisteren iemand gehad, die had gewoon één nummer geselecteerd. Eén. Die dacht, als het aan mij ligt, Gabrielle van Wien moet in de lijst.
1: Oh,
0: al de rest
1: mooi.
0: Maakt mij niet uit.
1: Tuurlijk.
0: Heb jij niet al één nummer voor je lijstje?
1: Ik heb er ook al één. En een paar meer, maar één die er toch wel uitspringt, daarom nog niet op nummer één staat. Iets van Arctic Monkeys.
0: Ja, snap ik.
1: Ik heb dat album waar 505 op staat gekocht in L.A. nog, in de Amoeba Store. En die cd is nooit uit mijn oude kever geraakt. Die is daar blijven inzitten. Ik kreeg het niet meer uit de cd-speler. Dus ik ben die cd dus kwijtgeraakt.
0: Dus maar daarom, toen je er nog mee reed, dan draaide die wel nog.
1: Constant, als ik het dan niet op radio zette. Ja, de auto is ondertussen verkocht. Of op het stort.

0: Daniel Kremers die stuurt nog. Oh, topkeuze, Roos. Geweldig nummer. Ga ik ook opstemmen voor die Willy 500 van deze eeuw. Arctic Monkeys en 505. Sarah die wil nog weten, Annelies, waarom heb jij een haat-liefdeverhouding met Alex Turner? Ik vind dat niet zo tof als je hits hebt die iedereen graag wil meezingen op een concert en jij gaat die dan zo net een beetje trager of een beetje sneller zingen. Doe gewoon de hits. Oh, ik heb Roos
1: een andere versie.
0: Ja, ik vind dat moeilijk.

0: een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ze zijn er. Nu bij Aldi. Een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen. 2 kilo gratis. Aldi. Altijd slim.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
12: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag. Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franken.
15: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
14: Franken zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schouten van het VAD.
16: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect. Maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
14: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren. Soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor. En 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan. Music Matters.
12: Roos van Akker. Er wordt hier gevraagd van Are You Gonna Go My Way? Zeg maar ja, hè. Kom.

Lenny Kravitz is nu officieel ook begonnen aan het Europese deel van zijn live tour. Vorige week is hij gestart in Kroatië om dan in augustus bij ons langs te komen op de Lokerse feesten. En de media noemen zijn tournee nu al de Lennaissance, van Renaissance. Allee, vooruit. Hier is het ondertussen ook een wedergeboorte van een hittegolf. En we zijn hier om je namiddag op te luisteren. Jamie Lydell gaat daar goed bij helpen.

Kiss the Grass, ons WK-anthem van Sylvie Kreus. Zaterdag spelen onze Rode Duivels opnieuw, deze keer tegen Iran. Hopelijk met een betere score dan tegen Egypte. Ik heb nog back voor jou, de nieuwe single van Personal Trainer en Oasis. Kan altijd wel voor wat verkoeling zorgen. Deze muzikanten ook, de Talking Heads, aangevoerd door meneer David Byrne.

at the bottom.

music matters.

0: Hij speelt straks op Gent Jazz en Dranouter Festival. Onze ex-belofte T.P. Le Green en We All Need Someone.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
0: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we hiprock platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een hiprock gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
1: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
4: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
5: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
6: Info en voorwaarden op carlos.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
11: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
16: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
15: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Really, music matters.

Nederlandse band Personal Trainer brengt begin september hun nieuwste album uit. Maar zover is het nog niet. Daarom is er eerst nog een nieuwe single die ze op ons afvuren. En die nieuwe single heet Moping. Het is een nummer over het muzikantenbestaan en hoe je soms vast kunt blijven zitten in je eigen loop. Frontman Willem Smit, die regisseerde zelfs ook de grappige videoclip bij het nummer. En Smit zegt zelf over de song, over Moping dus, dat hij in het refrein een soort van pixies-truc heeft gebruikt, waarbij je 3 maten 4/4 loopt in plaats van 4 keer. Zodat de loop dus eigenlijk nooit helemaal tot rust komt. Dat geeft een soort automatische voorwaartse beweging. Een cirkelgevoel. Nu, wat doet dat cirkelgevoel met jou? Stuur het me in de app. Wat jij vindt van Moping van Personal Trainer.

Hier komt je gedachte over moping van Personal Trainer. Bram kan de cirkels wel smaken op deze nieuwe single van Personal Trainer. Leuk geluid, die kerels. Dat komt van Cindy. Beetje pavementgevoel krijgt Wim ervan. De zanger zingt opzettelijk zo wat vals. Dat vind ik leuk, stuurt Sylvie. En Ria vindt het best meevallen. Dankjewel om je mening door te sturen. 4 september, dan komt Personal Trainer met hun nieuwste album. Human Assholes zal het heten. En ze spelen ook op Rockolmen en zelfs ook op Kneistival.

0: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl. Music
1: matters. Willy. 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Knaldi. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
0: Roos van Akker.

band van Van Morrison, Them, met I Can Only Give You Everything. Van the Man is er ondertussen ook al 80. Heeft net nog een concertreeks aangekondigd van 5 optredens in Londen in een gloednieuwe zaal dit najaar. British Airways ARC in Olympia, zo heet die zaal. En naast die tour verschijnt deze maand ook nog eens de officiële vinyl van zijn meest recente album. 80 is prachtig, toch voor Van Morrison.

band van Looy bij Das Pop en zijn Different Class. Hij was onze allereerste gast voor Viva 50, de podcast die ik met Thomas heb gemaakt over 50 worden. Deze week kun je al de tweede beluisteren met Sven Nys, die gisteren dan weer pas 50 is geworden. Viva 50, te beluisteren in onze app op de website en met beeld op

0: Jullie presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
1: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bompie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
4: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Ah ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
16: Een goedemiddag. Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen, om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franken.
17: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
16: Franken zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. En over dat akkoord zitten de VS en Iran morgen samen in Zwitserland. De overeenkomst die gisteren werd ondertekend is eigenlijk een intentieverklaring. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. En we kennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo. En Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hete golf nog aan.
1: Music Matters.

Hey, je bent er ook weer bij. Leuk, het wordt goed hier, dat is beloofd. Met de B-52's, met Linkin Park ook, die heel binnenkort op Werchter Park Live staan. Wanneer was dat ook alweer? 28 juni, ja. Dat is een zondag. Volgend weekend op een zondag. En Gies, die dan weer op Pukkelpop staan, die mogen het nu overnemen hier met I See Myself.

Een al lang aangekondigde album High Noon zou dan eindelijk in oktober uitkomen. Dat album zou zelfs de allerlaatste opnames bevatten van de vaste drummer Clem Burke, die vorig jaar op 70-jarige leeftijd plotseling is overleden. Burke had gelukkig vlak voor zijn dood al zijn drumpartijen voor die plaat al volledig ingespeeld. En dat

0: Nederland van de band samen met de zangeres van Maria Iscariot, Helena Kazark.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music Matters, Willy.
1: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
6: 4000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
13: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
15: Auto 5.
16: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
17: Yes, of Corsa.
16: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
17: Yes.
16: Vanaf €179 per maand in lease and go?
17: Yes.
16: En tot 8 jaar speciale garantie?
17: Yes.
16: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
18: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
19: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
20: Midas. Je kan altijd vooruit.

Zo, gelovecheckt door de B-52's. Dan naar twee andere leuke dames, Rhianne Teasdale en Hester Chambers van Wet Like, hè. Er is net een Bandcamp, de luxe versie van hun nieuwste album uitgebracht ook. Met nieuwe nummers, demo-versies erop en zelfs ook live opnames. Ze spelen zo op Pinkpop en eind deze zomer ook op Pukkelpop. Wet Like en Mange Too.

gedicht van Hugo Claus omgezet naar het Engels in een lied. Morgen treedt Bert Olsteijn met zijn Absent Minded op het Midsummer Festival in Ronse, is dat. En hoewel je vandaag geen zware inspanningen mag doen als het zo warm is, ook de komende dagen gaat de House of Pain je toch in het rond doen springen, zeg. Dat is durven.

0: presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: Mannekes, ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
3: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Ah ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op Carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info en voorwaarden op Carglass.be.
14: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick-and-mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
15: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
16: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
17: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
15: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Roos van Akker.

We gaan ook weer van de kettingrocker doen. De schakel die een paar uur geleden aan onze muzikale ketting hebt gehangen bij Annelies. Dat was Limp Bizkit met Behind Blue Eyes, een cover van The Who. Stuur maar door in de app wat jij daaraan zou willen linken. Stuur je suggesties maar door.

Hi-Viz moest een Noord-Amerikaanse tour onlangs noodgedwongen annuleren omdat hun zanger Graham Sale een spoedoperatie moest ondergaan. De frontman is ondertussen volledig hersteld en de band liet via Instagram weten dat ze weer helemaal klaar zijn voor de festivalzomer. Zo komen ze over een maand bij ons naar het Doerfestival.

0: zonder meer. Goose. The Haunted Youth. The Sheila Divine. En The Stone. Tickets en info. Rockholmen.be. Willy. Music Matters.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Code Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
5: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. Koning Filip heeft vanmiddag geluncht met Oekraïns president Zelensky op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek, om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Daar hadden ze het onder meer over enkele uitspraken die De Wever eerder dit jaar deed over Rusland. Journaliste Tessa Rens.
9: Weet je nog dat hij zei dat hij de economische relaties met Rusland mogelijk wel wil herstellen na de oorlog? Uitspraken die ook in Oekraïne gehoord zijn en blijkbaar toch ook nog wel een beetje zijn blijven nasinderen.
8: Vanaf morgen starten de VS en Iran met onderhandelen over vrede in het Midden-Oosten. Nadat de intentieverklaring gisteravond ondertekend werd door beide partijen. De gesprekken zullen plaatsvinden in Zwitserland. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. We bekennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo. En Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Veel zon en warm ook, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer, morgen nog warmer tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
0: Music Matters. Roos van Akker.
10: Je mag mee naar Paradise City, where the girls are green and the grass is pretty. Of was het omgekeerd?

dat is dan ook gebeurd. Een kleine muzikale verplaatsing met dank aan Guns N' Roses richting Paradise City. Waar het waarschijnlijk ook zweten is nu. Dat is graspop, hè, dan toch op dit moment. Haha. Hier komt Royal Blood nog langs en Soulwax ook. En voor nu Kids with Buns met Car Crash.

0: Starting Rocker.
1: Wat wil je graag allemaal als nieuwe schakel voor na Behind Blue Eyes van Limp Bizkit? En ter voorbereiding van de Willy 500 van deze eeuw mag het dus iets van deze eeuw zijn. Dat proberen we toch al de hele week. Isaac wil van Limp Bizkit en Behind Blue Eyes met het refrein No One Knows What It's Like To Be The Bad Man, To Be The Sad Man, Behind Blue Eyes. Willy naar Queens of the Stone Age met No One Knows. Een nummer van deze eeuw schrijft hij erbij, niet van de Stone Age. Ha! Tommy denkt dan weer aan Mr. Blue Sky van ILO. Paul wil naar The Guess Who met American Woman, omdat Behind Blue Eyes natuurlijk een cover is, hè, van The Who. Tom zou graag naar Deep Blue Something gaan met Breakfast at Tiffany's. Bjorn wil van blauw naar zwart met Biffy Clyro en Black Chandelier. Wim stuurt in de intro van Cantaloupe, Flip Fantasia. Door Us 3 wordt er vermeld dat er een recording voor Blue Note Records wordt gedaan. Dat is waar. Beetje ver gezocht, maar het bouwt verder op Blue. En het is een fantastisch nummer. Oorspronkelijk van Herbie Hancock. Funky, funky, inderdaad. Oh, had ik graag gedaan, maar het komt uit de jaren 90, als ik me niet vergis. Jonathan stelt binnen de rubriek der ogen BDI met de roller voor. Koen die ketting rockt graag verder op Fred Durst, want in de Kempen zeggen ze in het dialect, afhankelijk van welke tongval je hanteert voor het woord dorst, durst, dust. Daarom Cold Beverage van G-Love en de Special Sauce, ideaal voor de tropisch weer. Merci en vooral santé. Heel leuke suggestie ook, maar uit de jaren 90. Muriel, haar voorstel haalt het als nieuwe schakel. Het wordt Red Eyes. Zij bouwt verder op de eyes van The War on Drugs.
0: De Ketting Rocker.

0: Hoe ongelooflijk lekker is dit toch, hè? Dankjewel, Muriel, voor de nieuwe schakel voor onze kettingrocker Red Eyes van The War on Drugs.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benje.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
9: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
10: Really, really. Music matters.

We zijn nu al meer dan 25 jaar ver in deze 21ste eeuw. En daarom willen we graag alle leuke platen van deze eeuw samen met jou oplijsten in de Willy 500 van deze eeuw. Je kunt nog 2 dagen jouw favorieten voor de lijst doorgeven. En volgende week, maandag vanaf 10 uur, dan gaan we die allemaal netjes op een rij zetten. Stem daarom nu nog via de Willy-app of via de site willy.radio. Dit zou er zeker bij mogen als je dat zou willen. Want dit is de nieuwste van Blue Eye, Alive.

Iggy Pop samen met zijn Stooges. Nog niet zo lang geleden tijdens het Coachella Festival heeft hij er zelfs voor gezorgd dat hij viraal ging door zijn optreden daar af te sluiten door liggend in een echte doodskist van het podium te worden gerold. Hij wordt er 80 volgend jaar en hij blijft gaan, de Iggy. Dit is Stef Camille Carles bij Zita Soon en Maria.

0: Ze mocht ook nog eens passeren hier. Juffrouw Young Lola met Dealer.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Zijn de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
4: Of dingen, hè? Bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken?
5: Ja!
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: 'Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
11: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
12: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Roos van Akker.

0: a whispering man sound as if he cries.
1: De grootste van beetje neemt met u. Lijkt ze wat bezorgd.
2: Ja, het is niet zo denderend.
1: Oei.
2: Het zou kunnen dat ik langer moet blijven vandaag.
1: Wat is er gebeurd?
2: Ja, wel twee dingen. Moet ik beginnen met de kever of de muggen?
1: Wat? De kever of de muggen?
2: Ja.
1: De muggen.
2: De muggen. Ik heb last van muggen. Ze hebben me zelfs vier keer gehad.
1: Oh.
2: Op mijn hoofd. In mijn gezicht. Hier, kijk op mijn voorhoofd.
3: Ik heb het een beetje weggestoken.
2: Met koffersnik.
1: Maar je hebt gewoon zo geschminkt erop gedaan. Of?
3: Ja, een beetje. Hè.
4: Maar ik zie dat.
3: Hier, hier. Oh, ja. Een knal op mijn neus.
1: Maar het is wel symmetrisch. Dat is wel goed van de muggen. Dat ze symmetrisch gestoken hebben. Zo op je neus en dan twee links.
2: Ik heb een verschrikkelijk.
1: Dat was schoon eigenlijk.
2: Ja.
1: Allee, vooruit. En dan, bent ook zo door een kever dan?
2: Ja, ik ben met mijn kever stilgevallen op de brug van Vilvoorde.
1: Ah, de auto.
2: Ik heb hem wel meteen terug in gang gekregen.
1: Ah ja, dus is jouw kever de auto?
2: Mm-hmm.
1: Je bent stilgevallen of viaduct zo Vilvoorde? Of
2: ja, ik wou net zo invoegen.
1: Ja?
2: Een vrachtwagen liet wat plaats. Ja, ja.
1: Dat is wel en een vreselijke plek.
2: Ik raakte niet meer verder. Dus ik dacht, oké, ik start hem opnieuw.
1: Shit, oh, dat is vies, hè?
2: Ja, het was een beetje een paniek.
1: Oh, maar, dat is echt vies. Oh, ik snap u.
2: Ik heb enorm veel gas gegeven en dan ging ik toch wel weer vooruit.
1: Oh my god.
2: Ja, maar nu brandt wel.
1: En dan?
2: Het EPC-lampje brandt. Maar weet jij wat dat is?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Dat is, de, is, dat is de elektronische... Wat? Moet je lachen? Dat is de elektronische...
2: Ja.
1: Prioriteitscondensator. Die is kapot dan waarschijnlijk.
2: Is dat dan erg? Dat ja, die dat stuk is die heel, ja. Elektronische ja. Prioriteitscondensator.
1: Wat valt mee? Het is ça va. Maar het is...
2: Ik hoop dat ik thuis geraak.
1: Ja, normaal wel.
2: Oké, zal ik je dan straks laten weten of ik weg raak of
1: ja,
2: niet?
1: Ja, dat is goed, heel graag. Dat is wel spannend. Maar kom gerust bij mij in de studio hangen als je niet thuis geraakt. Is het goed, hè? Maar niet te lang.
2: Ja, zeg.
1: Nee, wel sympathie, maar zo geen drie uur komen zagen of zo. Sorry. Nee, maar wel liefde.

Om Graspop goed in te zetten, gaan we hier vanavond staalhard met Jasper de Petter van 7 tot 9 op Willy. Eerst nog Wim natuurlijk, hè, en een dame die net ook is toegevoegd aan de affiche van Pukkelpop. Ila met In My Heart. Nog een heel mooie avond.

0: de superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. Koning Filip en Oekraïns president Zelensky hebben samen geluncht. Dat gebeurde op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek, om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Hoe het gesprek tussen Zelensky en de koning verlopen is, dat is niet duidelijk. In Liberia is zo'n 240 kilo cocaïne ontdekt, bestemd voor een vlucht van Brussels Airlines richting Europa, dat schrijft HLN. De vangst zou zo'n 17 miljoen euro waard zijn. Volgens speurders uit Liberia kan de vangst gelinkt worden aan de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. Jos Leidekkers, zoals hij echt heet, is al enkele jaren op de vlucht. Volgens het gerecht zit hij in Sierra Leone, een buurland van Liberia. En sport: in de ronde van Zwitserland voor vrouwen is de Sloveense Urška Žigart zwaar gevallen. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogačar. Ze reed in de laatste kilometer over een verkeersdrempel en verloor de controle over haar stuur. Ze werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Ze was wel nog bij bewustzijn. En onze Rode Duivels krijgen zondag in Los Angeles een Argentijnse scheidsrechter voor hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen Iran. Dario Herrera is 41 en een leerkracht LO. Hij maakt zijn debuut op een WK. Hij vloot wel al op andere grote wedstrijden, de Copa America bijvoorbeeld. Dat is wat het Europees kampioenschap van Latijns-Amerika, zeg maar. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
5: Daar is hij al en hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Romelu Lukaku.
2: Wim Oosterling.
6: Oei, oei, er brandt hier een lampje. Oei, straks gaat alles hier kapot.
7: Wat is dat hier?
6: Goedemiddag.

schrok even toen ik het mailtje kreeg. De pesterijen eigenlijk. Ja, de pesterijen in de Willy-app van de afgelopen dagen. Iedereen stuurt Italië naar mij, omdat ik een kleine fout gemaakt had in verband met Italië en het WK voetbal. Een fout die iedereen zou kunnen maken. Blijkt dat Italië namelijk niet meedoet. Dus na weer een paar pesterige berichten in de Willy-app, vroeg ik gisteren op de radio, vroeg iemand of we geen sociale preventieadviseur nodig hadden bij ons op het werk. Hier dus, bij Willy. Waarop er een paar minuten later een mail in mijn mailbox valt van niemand minder dan de psychosociale preventieadviseur van mijn werk. Ik zweer het, Kim. Kim zegt, we hebben al een psychosociale preventieadviseur op het werk, Wim. Namelijk ik. Tuurlijk, Kim. Ik denk dat Kim fantastisch is, want die mailt mij dus al van voor er nog maar een beetje sprake is van nood aan sociale preventiedinges. Maar wat ik wil zeggen, daarmee, pas op vanaf nu, hè. Pas op vanaf nu. Weet dat als jullie de hele tijd in allerlei niets ter zake doende contexten Italië naar mij blijven sturen via de Willy-app, weet dan dat ik er vanaf nu Kim bij haal. En Kim gaat u kapot maken op de speelplaats. Voilà. En jij. Welkom bij de Avondspits van Willy. Het is donderdag en de werkdag is bijna voorbij, met straks hier Born to be Wild en de Smits. En eerst de moffen op bezoek. Skandaal im Sperrbezirk. Lekker weertje buiten. Dit is de Spider Murphy Gang. Goedemiddag.

0: Triggerfinger met Through the Beam. Daarvoor de Spider Murphy Gang, dus met Skandaal im Sperrbezirk. Ik zei net dat ik nu Kim aan mijn zijde heb. Kim van, de van het psychosociale preventiebataljon van Willy. Walter stuurt geen Italië. Kijk, kijk hè. Kijk, waarom stuurt... Ik ga even uitleggen. Waarom stuurt Walter geen Italië? Waarom? Omdat daar Italië in zit. Daarom. Dat soort... Voilà. Dat soort volk heb ik dus als luisteraar. Geen Italië. Voilà, dat is niveau. Lenny vraagt zich af, moet ik mijn Italiaanse WK-avond nu afschaffen? Walter vraagt, Vaticaanstad, doen die eigenlijk mee? Dries, doe maar Wim, schakel Kim maar in. Dan ben ik naar mijn onkel Antonio Toto Bramatiro, die nog ergens El Capo van Casanostra op Sicilië is geweest. Roos. Roos van Akker, is die nog? Roos? Is Roos er nog? Nee, Roos weg, denk ik. Roos, Roel maakt hier een terechte opmerking. Het gaat over Roos haar lampje. Dus ze heeft het EPC-lampje dat brandt in haar auto. En Roel uit Antwerpen stuurt, is dat niet gewoon het energieprestatiecertificaat van Roos haar auto dat ingetrokken wordt? Roos? Nee? Roep maar wat, hè. Het is brainstorm.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000! Sometimes I

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters, Willy.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Wim Oosterlink.
6: Niveau 0, hè? 0.

De White Lies. De White Lies met de Lose My Life. Straks moet ik nog iets zeggen over de White Lies, over de White Stripes en de zanger daarvan. Het is 4:55, maar eerst even kijken wat er vandaag in het nieuws zat. Toen jij zo, ik weet het wel hoor, zo hard aan het vroeten was dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. 1. Eerste dag Graspop vandaag met geen Tom Morello, vertelde ik gisteren al. Maar wel onder meer The Offspring, Within Temptation, Limp Bizkit, Megadeth, Anthrax en Pennywise. Allemaal in ons land vandaag en allemaal op de wei in Dessel te zien. En ook heel slecht nieuws vanmorgen van op Graspop. Daar is iemand overleden, heb je ongetwijfeld gehoord in het nieuws. Een 47-jarige man is vanochtend in het ziekenhuis overleden nadat hij op de camping onwel was geworden. Graspop zegt dat het wellicht een natuurlijk overlijden was. 2. Hebben ze Donald Trump nu echt naar Versailles gebracht om dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran te ondertekenen? Mark Rutte is daar toch mee begonnen, hè? Die keer door Trump te laten logeren bij de koning en de koningin van Nederland. En nu doet iedereen daarna alles om hem goed gezind te krijgen. Want paleizen, dat vindt hij tof. Amerikanen hebben dat niet. En van die oude paleizen en koningen, dat hebben ze niet. Dus daar vindt hij dat fantastisch. Het paleis van Versailles. Dus het voorlopige akkoord is er. Alles top. Er is wel nog een klein meningsverschil met Israël over Libanon, zegt Trump. Iets kleins met bommen op huizen van mensen. Maar komt goed. Komt goed. En 3, WK voetbal natuurlijk. In volle gang. Zometeen om 6:00 speelt Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Vanavond om 9:00 Zwitserland, Bosnië, Herzegovina. Om middernacht Canada, Qatar. Vannacht om 3:00 Mexico, Zuid-Korea. Straks spelen wij Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. En ja, WK voetbal en 30 graden.

0: Stijn.
1: Stijn weer is druk in de...
0: Oh. Ik heb precies een bericht van Roos van Akker. Waarschijnlijk een update uit haar auto. Ze had een verdacht lampje dat was beginnen branden. In haar auto, haar EPC-lampje of zoiets. En ze was een lichte paniek hier vertrokken. En ze zei, ik ga jou op de hoogte houden van hoe de rit verloopt, zei ze, had gezegd. Ik hoop dat ze niet weer stilgevallen is in een inrichtingstunnel met één vak of zo. Maar ik

0: raar. Het is echt heel raar. Ik snap het niet. Patience van Tame Impala. Ik heb een heel rare update gekregen van Roos van Akker. Over dat lampje in haar auto. Dus het EPC-lampje in haar auto. Brandt was echt een beetje paniek. Ze heeft speciaal dus binnen doorgereden naar Mechelen. En niet over de autostrade, ik weet niet waarom dat is. Maar gewoon om zeker niet op de autostrade stil te vallen. Daarom, hè, snap ik. Oké, dus en ze had beloofd van... Ja, ik ga u zeker laten weten hoe het gaat met mijn auto. Dus, vind ik tof. Maar nu stuurt ze... Dat is raar eigenlijk. Oké, ik ga het voorlezen. Het is heel kort. Roos stuurt... Gelukt! Lamp weg! Gelukt, lamp weg. Het ding is, het is niet... Allee, naar mijn gevoel, het is niet omdat het lampje niet meer brandt... dat het probleem opgelost is. Hè? Het lampje is als het ware de boodschapper van het... Dat is eigenlijk dat je de boodschapper doodschiet. Dat is het probleem nu. Enfin, ik weet niet, hè. Misschien begint gewoon die auto meer en meer uit elkaar te vallen... en begint nu zelfs de lampjes te begeven. Kan. Mooi. Bart stuurt... ESP is het Electronic Stability Program. Het ondersteunt de bestuurder waar die in een kritieke situatie... Niks zeggen van kritieke situaties tegen Roos. ESP, maar was dat niet EPS? Was dat niet... Ik dacht dat het de elektronische prioriteitscondensator was. En Roos zelf had iets gehoord van de Electronic Power Control. Jongens, toch? Dat is allemaal heel ingewikkeld. Wij weten, laat vallen. Roos, sterkte daar. Ik weet dat je luistert. We love you. Sterkte in uw auto en niet omvallen. Goed, zo meteen. Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie.
1: Willy presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juli. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
4: Music matters. Music matters. Yeah. Willy.

0: dus dat de ESP voorkomt dat het voertuig kantelt.
1: Misschien is het uitgeschakeld. Je moet het best weer inschakelen. Dat helpt niet, Bart. Het helpt niet. We moeten Roos gewoon... moet gewoon geruststellen. Goed, geen dingen van omkantelen. Niet doen. Goed? Nee, gewoon niet. Zeg, je hebt straks iets meegemaakt op de trein. Hoe laat was het vanmorgen? Op de trein. Maar iets heel klein, eigenlijk. En ik ben zo aan twijfel of ik dit ga vertellen. Want het klopt wel bij het weer, of zo. Het was echt zoiets dat je denkt van, als het 27 graden is, dan dat. Maar ik weet niet of het gepast is naar de persoon dat ik het... ik denk erover na, misschien straks. Het is 14 over 5.
2: Zoek de artiest in de woordenmis.
1: 14 voor 5, zo is het. We spelen deze week Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Dank u, Gunther, voor deze naam. Dat is natuurlijk de WK-editie van Zoek de artiest in de woordenmis. We zijn dus op zoek naar een naam van een land dat meedoet aan het WK-voetbal, dat verborgen zit in de zin die ik zo meteen zeg. Oké? Belangrijke disclaimer, twee disclaimers. Ten eerste, Italië doet niet mee aan het WK, dus dat is het niet. Twee, je kan er niks mee winnen. Oké? Ik ben benieuwd, wat was het ook alweer? Goed luisteren. Van zodra je het land ontdekt hebt dat meedoet aan het WK, stuur het via de Willy app. Sorry, ik ben zeer benieuwd. Dit is de zin. Hij zaagt niet. Hij zorgt goed voor de kinderen. Hij heeft nog geen nieuw lief. Kortom, ik heb een droom-ex. Ik ook! Dat is hem. Iemand? Ik voel de hersenen knarsen. Altijd een beetje. Een WK-land. Hij zaagt niet. Hij zorgt goed voor de kinderen. Hij heeft nog geen nieuw lief. Kortom, ik heb een droom-ex. Ik ook! Dat is iemand anders dan, hè? Die roept ik ook. Weet iemand het? Stop met Italië sturen. Het is niet Italië. Allee. Eén keer. Hij zaagt niet. Hij zorgt goed voor de kinderen. Hij heeft nog geen nieuw lief. Kortom, ik heb een droom, ex. Ik ook. Voilà. Welk WK-land hoorde je misschien... in deze zin, stuur het antwoord via de Willy-app. Oh.

0: Weezer met All My Favorite Songs. Straks na 5 uur stuur ik je op onze kosten naar de Fox Feesten in Vosselaar, waar onder meer Ozark Henry optreedt. Ja, ik twijfel. Dus het is van daar straks op de trein dat ik twijfel. Maar het is een beetje raar als ik het vertel. Enfin, kijk, als ik het vertel, ga je mij misschien raar vinden. Sta je dus al, als ik het. Het is een klein verhaaltje over de trein. Iets kleins dat gebeurd is vanmorgen op de trein. En als ik denk, dat hij mij misschien raar gaat vinden als ik het vertel. Ah, ik twijfel. Ik denk erover na. Misschien zo meteen dan.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Eerst naar Catharina uit Ronsdag. Catharina in de auto. Goedemiddag, Catharina.
2: Goedemiddag.
0: Wie is er bij jou?
2: Hallo.
0: Wie is er bij jou daar in de auto?
2: Mijn zoontje, Mauro.
0: Hoe oud is hij?
2: 9 jaar.
0: Mauro, hoe was de schooldag vandaag?
2: Goed.
0: Goed. Wat was het leukste dat je gedaan hebt op school, Mauro?
3: Met de step rijden.
0: Met de step rijden. Ik ben wel jaloers op jou dat jij met de step mag rijden op de speelplaats bij jou op school. Dat is fantastisch. Catharina, de zin was... Hij zaagt niet. Hij zorgt goed voor de kinderen. Hij heeft nog geen nieuw lief. Kortom, ik heb een droomex. Ik ook. Welk WK-land... heb jij gespot in de woordenconstellatie? Wat heb je gestuurd via de Willy app, Catharina?
2: Mexico!
0: Mexico, mijn koor. Ik heb een droom. Mexico. Oh, Mexico. Mexico is goed. Jawel, natuurlijk. Wat zeg. Zo goed geoefend om het samen te doen. Fantastisch. Mexico.

Met onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en Stone. Tickets en info, rockholmen.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Een goedemiddag. Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
5: Het belangrijkste één is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen en twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid en nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
4: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. De brand in een loods in Anderlecht begin deze maand was wellicht een ongeluk en dus geen kwaad opzet, dat meldt het Brusselse parket. Bij die brand kwamen 4 mensen om het leven, onder meer een vader en zijn zoon. 1 brandweerman raakte ook gewond. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
6: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
4: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. En sport in de ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft de Sloveense Urška Žigart haar kaak gebroken. Ze kwam zwaar ten val in de laatste kilometer. Toen ze over een verkeersdrempel reed, verloor ze de controle over haar stuur. Het is niet duidelijk hoe lang Žigart oud is. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogacar. En de Red Flames, dat zijn onze nationale voetbalvrouwen, kennen hun eerste tegenstander voor de playoffronde. Dat is nodig als ze zich nog willen kwalificeren voor het WK. Ze nemen het op tegen Polen. De Red Flames kwamen 1 doelpunt tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor dat WK. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog wat warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevige onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
7: Daar is hij al en hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Romelu Lukaku.
8: Wim Oosterling.
9: Showtime. Gemiste kans stuurt Chris om zangeres zonder naam te spelen. Met Mexico daarnet. Maar ja, shoot.

onze Willy belofte van deze maand. Juni Cheap Cult met een cover van I Feel Love live bij Willy. 10:05, dit is de avondspits van Willy. Welkom. Samen van het werk naar huis, door de zon. Ik had daar straks iets voor op de trein. Ik zat de hele tijd te denken, van, ga ik dat nu vertellen? Of is dat nu raar als ik dat vertel? Of wat gaan mensen van mij vinden als ik vertel? Fuck it, ik ga het vertellen. Dus het was vanmorgen op de trein. Ik hoop gewoon dat die persoon niet luistert. Ik zat straks op de trein. Ik zat op een vierzit en schuin tegenover mij zat een vrouw. De plaats naast mij en de plaats voor mij is vrij. Snap je wat ik bedoel? Dus enkel die vrouw schuin over mij. Oké. De conducteur is langs geweest om onze tickets te controleren. Zegt die vrouw plots tegen mij: mag ik mijn voeten op de zetel naast u leggen? Ik schrik, want ik had niet verwacht dat ik iets ging zeggen. Ik zo licht verbouwereerd. Ja hoor. Ze heeft zo van die sandalen aan. Van zo'n Birkenstocks, denk ik of zo. Ik ken er niks van. Ze laat haar voeten uit die Birkenstocks glijden. En ze legt effectief haar voeten op de zetel naast mij. En zit dan de rest van de rit af en toe zo met haar tenen te wiebelen. Vlak naast mij. Dat was het. Nu, wat ik nog niet gezegd had, dat het was werkelijk een pracht van een parel van een vrouw. Sorry, maar het was zo. Het was zo. En toen ze vroeg, mag ik mijn voeten hier zetten, keek ze mij strak in mijn ogen. En het was al zo warm en ik zwijmelde bijna weg. Nu, ik heb totaal niks met voeten of met tenen of zo, helemaal niet. Maar jongen, ik kan u verzekeren, dat was toch wel een vanmorgen op de trein. Een enorm warme situatie. Dus lieve mevrouw, lieve beleefde mevrouw, want dat is ook wel heel beleefd om dat te vragen. Sorry als je dit hoort, het was zeker niet zo bedoeld, ik weet het wel, maar wauw, een mooi moment om de dag te beginnen, laat ons zeggen. Zometeen, tickets voor de Foxfeesten in Vosselaar, in Free Willy. Eerst The Police met Don't Sit So Close To Me with Your Crazy Feet.

0: veel te veel bericht daarover, die, over die vrouw. Die had last van wiebeltenen, stuurt Micha. Die had nergens last van. Micha had echt totaal nergens last van, verzekert u. Marinka ligt al een stuk te gaan in de file met dat treinverhaal. Ideaal om de mentale overgang van de werkdag naar Graspop te maken. Wacht, Jan stuurt, dat klinkt als een reden om de trein eens te pakken. Belen wil graag, Ronnie wil graag meer details. Ja, maar kijk. Ik twijfel om het te vertellen, maar je snapt wel waarom, hè, toch? Je snapt wel, die vrouw bedoelde natuurlijk totaal niks mee in 100 jaar. Maar alleen bij mij, in mijn ziek hoofd, blijven die voeten gewoon wel heel de dag in mijn brein gestanst. Oh, jongens, toch. Sorry hiervoor. Het is 16:05.
1: Free Willy.
0: In de avondspits van Willy, als er iets weg te geven valt, is hier in Free Willy. Elke dag. Vandaag tickets voor de Foxfeesten in Vosselaar. Ik vind dat een schone naam. Als je een festival doet in Vosselaar, je noemt het de Foxfeesten. Hela, Foxy-naam. Niet slecht. Het is 2 dagen. Ik heb tickets voor de zaterdag. En dat is zaterdag 1 augustus. Leuk festival in Vosselaar, de Foxfeesten. Zaterdag 1 augustus. Waar onder meer Toeristle MC optreedt. En Alex Agnew en de Moon Lovers. En ook nog een groep die ik zo meteen ga laten horen. En jij gaat moeten sturen wie het is om de tickets te winnen. Eerst even checken of je zeker kan gaan. Oké? Zaterdag 1 augustus. Misschien heb je vakantie. Dan wil ik graag dat je niet meespeelt. Niet, want ik wil geen tickets verloren doen gaan. Ik heb 3 duo-tickets voor de Foxfeest in Vosselaar op zaterdag 1 augustus. Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Stuur de naam van de artiest die ik nu draai en die ook op de affiche staat via de Willy app. Ik weet niet of je dit nummer van hem kent, maar hij staat op de Foxfeesten in Vosselaar, zaterdag 1 augustus. Wat is zijn naam? Stuur via de Willy app.

0: voordeel van radiopresentator zijn. Soms draai je dan eens keihard je favoriete nummer van een bepaalde artiest. Ook al is dat misschien niet het allerbekendste nummer. We spelen voor tickets voor de Fox Feesten in Vosselaar.
1: Free Willy.
0: Met Mauro aan de lijn. Mauro uit Beringen. Dag Mauro. Goedenavond.
2: Nee,
0: onderweg, onderweg mijn zoontje te gaan halen, begrijp ik, bij de ouders.
2: Hè? Ja.
0: Alright. Ja. Wie heb je gehoord? Welke artiest was dit, Mauro?
2: Dat was Ozark Henry.
0: Uiteraard, Ozark Henry. Niet alleen Tourist MC en Alex Agnew en nog een paar andere groepen, maar ook Ozark Henry is te zien op de Fox Feesten in Vosselaar, zaterdag 1 augustus. Mauro, je wint een duo-ticket voor de Fox Feesten. Proficiat ook Philippe uit Ramsel en Annelies. Ik weet niet waar je, van waar je bent, Annelies, maar je krijgt ook een berichtje dat je een duo-ticket gewonnen hebt voor de Fox Feesten in Vosselaar. Wat ga je nog doen vanavond, Mauro? Wat zijn de plannen?
2: Ik ga nog mijn vrienden gaan uiteten en een auto halen.
0: Oh nee, klinkt goed. Ja, gaat een van de vrienden dan mee naar de Foxfeesten of toch iemand anders?
2: Die kant zit er wel in, ja.
0: Ja, wel in, ja. Ze mogen vechten vanavond. Alright, Mauro, geniet ervan. Fijne avond en veel plezier op Foxfeesten. Tot de volgende. Zal ik het, hè? Yo!
2: Okay.
1: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Hang on. Ontdek Cheap Cult Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarde op kia.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
10: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Oh my god, heb je die reclame gehoord van die voeten? Misschien was dat op de trein vanmorgen een reclamestunt van het Kruidvat.
12: Music matters.
13: Willy.
14: I would like you to meet
13: Wim Oosterlink.
14: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

Isolde Lazuno zat met Nothing Is Forever. Dit is de avondspits van Willy. Ik heb gisteren Jack White gezien in de AB in Brussel. Zijn tweede avond in de AB, uitverkochte AB. En het was maar echt, het was fantastisch. Oh my god, het was zo goed. Dit was echt, wat een geweldig concert. Sorry, ik wil dat gewoon even zeggen. Wat een geweldig concert. Ik had het ook wel verwacht van dat gaat goed zijn. Sowieso, die man, die Jack White, die speelt normaal toch Forst Nationaal. In veel grotere zaal. En om die dan te zien in een relatief kleine zaal, zoals de AB in Brussel, echt. En ook dat concert. Wat een vaart. Wat een razende trip. Hij was meesterlijk op zijn gitaar en geweldig met zijn stem. Die emotie in zijn stem. Want het hoogtepunt wellicht was Steady As She Goes. Misschien meer nog dan Seven Nation Army op het einde. Maar echt, sorry dat ik het nog even zeg, maar wat een geweldig concert. Oh my god. Fan voor altijd van Jeff. En het was bloedheet in de AB, dus ik drup nog na. Ja. Straks EHBO, CWFS. Ik help je met de mening over de actualiteit. Eerst de

0: The Charlatans en The Only One I Know. Morgen gaat Erwin Dekkers hier in de avondspits van Willy in Dekkers Draait Door de finale doen van de Schaal van Bon Jovi. Ja. De afgelopen maanden hebben mensen in zijn programma een plaat mogen nomineren en jullie mochten die dan scoren op de Schaal van Bon Jovi. En morgen komen we dan de eindstand en de winnaar te weten. Welke plaat heeft het hoogst gescoord op de Schaal van Bon Jovi? Hoeveel, ik weet wel niet, hoeveel scoort Bon Jovi zelf eigenlijk op de Schaal van Bon Jovi? Daar ben ik nog niet helemaal uit, maar daar moeten we het iets over hebben met Erwin. Zeg, dat is voor morgen. Er staat een artikel op hln.be hoe erg het wel is dat thuisverpleegster Stefanie Sander geen nieuwe job vindt. Weet wel, Stefanie Sander van de fraude en haar auto's. Weet wel, hè? Stefanie Sander. In het artikel staat dat ze al meer dan 100 sollicitatiebrieven verstuurd heeft en al meer dan 100 keer een negatief antwoord heeft gegeven. Ik denk dat dat echt niet gemakkelijk is voor haar. Wie zegt dat? Haar advocaat. En waarom zou die man liegen? Enfin, ik ga je helpen met een mening daarover. Of je nu wil of niet, ik ga je helpen zo meteen.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we hiphop platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
4: Met een hiphop gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
1: Ja. En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
6: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benje.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
11: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
14: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
15: Voilà, ik klap en dan eet hem.
14: Kunt het zien?
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Go Yellow!
17: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Really, music matters.

0: Simple Minds met Alive and Kicking, kwart voor zes. Ik zei net, er staat een artikel op hln.be over thuisverpleegster Stefanie Sander. Je weet wel, die heel de sociale zekerheid genaaid heeft en ons erbij. Enfin, ze vindt geen nieuwe job. Het is heel erg, heel triestig artikel. Dus ze heeft al meer dan 100 sollicitatiebrieven verstuurd en al meer dan 100 negatieve antwoorden gekregen. Zegt haar advocaat, 100.
1: Dat is wel veel, hè? Wacht even.
0: Maar die kan, volgens mij kan die heel... rap typen. 100 brieven. 100. Maar goed. De onderzoeksrechter beslist binnenkort of haar voorwaarden worden stopgezet of verlengd. Het proces is pas later. Maar als je afvraagt van, ja, Wim, moet ik daar nu een mening over? Ja, uiteraard. Het is 2026. Het is Stefanie Sander. Sander. Natuurlijk moet je daar een mening over hebben. Maar ik ga je helpen. Dit is EHBO-CWFS.
2: EHBO-CWFS.
0: Yes.
2: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want godzijdank hebben wij in België een Facebookpagina speciaal geconcipieerd zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. Zoals Stefanie Sander. En op die manier wordt de samenleving een mooiere plek om te wonen. De Facebook heet hln.be en ik heb er een stuk of drie verzameld. Gebruik ze maar als je wil. Ik overloop ze heel snel hoor. Spoiler alert, er is weinig inleving wat Stefanie betreft. Heel weinig. Mening 1. De pre-Stefaan. Die schrijft op Facebook... Heeft hij geen geld genoeg achterover geslagen om een paar jaar verder te kunnen? Mening 2. Van Mark de Bruyne. Mark heeft haar gezien... In een kledingzaak. Maar... Mark mag niks zeggen. Hij mag wel iets schrijven op Facebook. Hij schrijft... Allemaal bullshit. Heb ze gezien? Een kledingzaak. Ga geen naam noemen. Maar was geen leeg zakje. Of leeg zaakje. Nee, leeg zakje, denk ik. Dat hij bedoelt. Van leeg dat ze wel geld had. Denk ik. En mening 3. Want dat is de voornaamste mening. Heel veel mensen hebben een suggestie... voor waar Stefanie nog zou kunnen solliciteren. Dus eigenlijk om haar te helpen, omdat al die mensen, die 100 dus bedrijven, haar niet willen aannemen. Er zijn wellicht een aantal bedrijven waar ze nog niet geprobeerd heeft. En dat zijn de suggesties die geschreven worden op de Facebook van Helen. Ik zal er een aantal voorlezen. Tot slot, Pierre Pengsten schrijft op Facebook... Kan ze niet bij Cardoen gaan werken? Ze is toch gewend in aankoop van auto's? Marina Cravillon schrijft... Gaan kuisen bij de pastoor. Ja, het is waar. Dat was zo'n pastoor mee naar de rechtbank. Godfried Onderraad. Aan het Noordstation in Brussel zijn er verschillende horecazaken die diensters vragen. Tanja Coletti. Op Containerpark zoeken ze nog hulp voor tijdens de zomermaanden. Misschien daar eens gaan horen. Evelien Dikmans. Achter de vuilniswagen. Altijd werk. En Vicken Schelstraten. Kom in de wegenbouw. Hier kan je ook scheppen. Het is geen geld zoals je vorige job, maar wel scheppen. Dat is goed. Dat is goed. Voilà, je bent weer mee met actualiteit. Je weet weer wat je ervan moet vinden. Hier zijn de Creeps met een liedje over Stefanie Sander, die een schoon kleedje ziet in de kledingzaak waar Mark ook was. Oeh.

0: Die presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Een goede avond. Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
5: Het belangrijkste, één, is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen en twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid. En nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
4: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
6: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
4: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond hier en daar stevig onweren, met bakken regen en veel wind erbij. Op dit moment heeft het KMI daar code geel opgeplakt. Vanaf morgen wordt dat in het grootste deel van het land code oranje. Omdat het dan nog warmer wordt, je hoort weerman David Theenau.
7: Dat kan plaatselijk pittig zijn. Kans op redelijke hagelstenen. Veel neerslag op korte tijd. Zware windstoten. Plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig. Omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
4: Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Als je dringende hulp nodig hebt, is er natuurlijk het nummer 112. En sport, Tim Erlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond, met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vanavond. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35.
8: Showtime. Zeg, van die kinderen van het buitengewoon onderwijs in die bussen, zullen we dat geen heisa noemen? Zullen we daarmee stoppen met dat heisa te noemen? Dank u.

Killers en Spaceman. Na Instant Street van Deus, het is 6:14. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit, meestal in ons land. Vanavond de Brit die in de Roma in Antwerpen staat. Het is niet uitverkocht, maar wel bijna. Er zijn nog een aantal tickets te koop voor Richard Thompson. Ken je die nog? Zo lang geleden dat ik muziek van hem gedraaid heb. Richard Thompson, dit is I Feel So Good.

0: Richard Thompson vanavond in de Roma in Antwerpen. Dat was I Feel So Good. WK voetbal is Tsjechië, Zuid-Afrika bezig. Begonnen om 6 uur en het is al 1-0. Een goal al na 6 minuten in de match. 1-0 voor Tsjechië tegen Zuid-Afrika. De scheidsrechter is trouwens Tori Penso, een vrouw. De tweede keer in de WK-geschiedenis dat er een vrouwelijke scheidsrechter de wedstrijd leidt. Tsjechië, Zuid-Afrika is nu bezig. Even kijken. Zometeen. Muziek van The Cure en nieuwe muziek van Jay Bernard, deel van Balthazar.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters, Willy.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Deze week kom je bij Spar voor
14: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
13: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
16: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
18: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
19: Ja! Carrefour.
20: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
21: Midas, je kan altijd vooruit.
22: Wim Oosterlink.
23: Ik word daar zo moe van.

Nieuwe muziek van Jinte de Pre van Balthazar onder de naam J. Bernard was 4 in the morning. Paar Willy's onderweg naar Mike D. Die van de Beastie Boys is in ons land, speelt vanavond in Kortrijk, morgen in Sint-Niklaas. Of ik zou je nog in een groepje gespeeld hebben, zou je daar iets van hebben? Ja, ik weet niet. Of ik er nog tussen kan. We gaan zien. Zeg, ik lees er iets interessants net. Grappig ook. Ze hebben een onderzoek. Je moet even volgen, hè? Ze hebben een onderzoek gedaan bij een aantal landen in West-Europa. En gevraagd: denk je dat de misdaad in jouw land sinds de jaren 90 gestegen is of gedaald? De meerderheid van de mensen zegt: volgens mij is de misdaad in mijn land gestegen. En velen zeggen zelfs zwaar gestegen. Het interessante is, dat klopt niet. Ja, klopt niet. De misdaad is in het algemeen gedaald sinds de jaren 90. Voor overal en systematisch en duidelijk, zo zonder twijfel, gedaald. Ze nemen bijvoorbeeld graag moord als indicator, hè? Moord, want dat is duidelijk. En dat wordt ook bijna altijd gemeld, dus ze weten, hè? Ze weten dat. In West-Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, is het aantal moorden sinds eind jaren 90 tussen de 30 en de 50% gezakt. Ja, en als voorbeeld staat er Italië. Wacht, hè, hoe was dat? Ja, dus meer dan de helft van de Italianen zeggen in dat onderzoek dat de misdaad in hun land zwaar gestegen is. Meer dan de helft. Terwijl het aantal moorden in Italië zwaar gedaald is. Van 1917 in 1991 tot 327 in 2024. Dus een van de laagste cijfers in Europa. Zot, hè? Allee, ik vind dat zot. Ik vind dat echt wel super interessant. Er is ook, de verklaring is dat er meer druggeweld is. Dat is wel gestegen. Druggeweld met bendes. En dat er ook meer gerapporteerd wordt over seksueel geweld. Dat er meer in het nieuws zit, waardoor we allemaal de indruk krijgen dat misdaad in het algemeen stijgt, wat helemaal niet zo is. Ik vind dat fascinerend. Ik kan echt, dat is geweldig. Wat we denken dat dat niet klopt, maar hoe dat echt is, ik vind dat fantastisch. Straks om 7 uur hoor je Staalhard met Jasper de Petter bij Willy. Voor wie niet op Graspop geraakt is, maar dit is nog de avondspits. Tot dan. Met straks muziek van een van de mooiste stemmen uit de Britse popmuziek die jarig is vandaag. En de Lemonheads. En nu Dandy Warhols.

0: The Sore Losers. Yeah, yeah, yeah. Zometeen een van de mooiste stemmen van de Britse popmuziek, die vandaag 65 wordt.
1: Willy Presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sons, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Knaldi! Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
8: Hoho, dat is lekker scoren.
7: Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
9: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
10: Ah, wat doen we dan?
9: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
10: Ah.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
13: Wim Oosterlink.
14: What we're dealing with here is a total lack of respect

The Vaccines met Headphones. Baby, kwart voor zeven. Donderdag 18 juni 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? Wat is er gebeurd vandaag? Wat is er bezig vandaag? Eén eerste dag Graspop vandaag. Met geen Tom Morello. Dat hoorde je gisteren al. Die komt niet. Die is niet gekomen. Zijn optreden was sowieso al voorbij. Maar wel onder meer, wie moet er nog? The Offspring vandaag. Within Temptation, Limp Bizkit, Megadeth, Anthrax, Pennywise moeten nog allemaal optreden straks op de wei in Dessel. Er wacht ook wel slecht nieuws vanmorgen van op Graspop. Daar is iemand overleden. Van op de camping is een 47-jarige man moeten overgebracht worden naar het ziekenhuis omdat hij onwel was geworden. En die man is overleden. Graspop zegt dat het wellicht een natuurlijk overlijden was. Het WK voetbal dan. Op dit moment is Tsjechië-Zuid-Afrika bezig. Tsjechië staat 1-0 voor in die match. Een goal, eerste goal na 6 minuten. En bijzonder, tweede keer in de geschiedenis van het WK dat er een vrouwelijke scheidsrechter aan de slag is. Dus Tsjechië-Zuid-Afrika straks om 9 uur. Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Om middernacht speelt Canada tegen Qatar. En vannacht om 3 uur is het Mexico-Zuid-Korea. En dan de jarige van vandaag. Ze heeft een van de mooiste stemmen uit de Britse popmuziek. Vind ik persoonlijk en ik ben niet de enige. Vandaag 65 jaar geworden. Geboren 18 juni 1961. De geweldige Alison Moyet. Hier is ze met Yazoo. Dit is Don't Go.

finale van de schaal van Bon Jovi. In Dekkers draait door. De afgelopen maanden hebben mensen in zijn programma een plaats mogen nomineren. En jullie mochten die dan scoren op de schaal van Bon Jovi. Morgen komen we de eindstand en de winnaar te weten. Hè, welke plaat het de hoogste gescoord heeft op de schaal van Bon Jovi. Zeg, weet je wie in ons land is? Vandaag en morgen. Mike D. Hij speelt vandaag in Kortrijk en morgen in Sint-Niklaas. Mike D is een van de twee nog levende Beastie Boys. En daarom dacht ik, draai eens een plotje van de Beastie Boys. Alles officieel kapot.

0: is onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en Stone. Tickets en info, rockholme.be. Willy, Music Matters.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 9.

0: 99 cent, varkensburgers voor maar 1,99 euro, avocado voor maar 99 cent en nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeie avond. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
5: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
4: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond stevig onweren. Vanaf nu tot morgen vroeg 4 uur geldt daarom in heel het land code geel. Dat betekent dat er meer dan 30 liter water per vierkante meter kan vallen en kans op rukwinden tot 90 km per uur. Weerman David Tenau.
6: Dat kan plaatselijk pittig zijn. Kans op redelijke hagelstenen. Veel neerslag op korte tijd. Zware windstoten. Plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
4: Vanaf middernacht geldt ook code oranje voor hitte. In Ukkel steeg de temperatuur vandaag al tot 30,9 graden en de komende dagen wordt het nog warmer. Ja, en in Brussel gaan rond deze tijd de parken, bossen en natuurgebieden toe, omdat het er gevaarlijk kan worden als het gaat onweren. Het gaat om alle gebieden die beheerd worden door Leefmilieu Brussel. Onder meer het Zonjewoud en het Warandepark bijvoorbeeld. Ze gaan toe tot morgen vroeg. Er worden windstoten verwacht tot 90 km per uur. En sport, Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. En Tim Herlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn 6e overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.
2: Music matters.

De ongekroonde Kings of Metal, Manowar, met het fantastische Hail and Kill. In deze staalhart kruipen we in de krochten van de true metal. Heavy metal, maar dan on steroids. Traditioneel, versterkers op 11 en vlammen. Net als de jongens van 3 Inches of Blood met deze cult classic Deadly Sinners.

jongens van Unto Others die bewijzen dat het cool is om Merciful Fate en Sisters of Mercy door de mixer te halen met deze Give Me To Tonight. En triestig nieuws uit kamp Evile, want gitarist Aldrake heeft een GoFundMe gestart om zijn gezin uit de financiële problemen te helpen. Naar eigen zeggen heeft hij geen spijt van zijn keuzes, maar hij laat weten dat heavy metal de geldkraan zuiniger heeft toegedraaid dan ooit. Jammer voor de Thrasher uit het Verenigd Koninkrijk. Hier is Evile met Thrasher.

No guts, no glory. De death metal band als het aankomt op groove en swing. Teksten van Warhammer, die krijg je er gratuit bij. Wat wil een metalhead nog meer? Misschien wil een metalhead wel een warrior queen. Dat kan nooit slecht zijn. Visigoth, die weten in ieder geval wat zij dit jaar onder de kerstboom willen. Een warrior queen.

0: Manneke,
1: Bambi.
0: Ik ga schilderen.
1: Nee, Bambi, we gaan klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Manneke.
1: Moeder.
0: Schilderen is ook klussen.
1: Ah ja.
0: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
1: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
9: Knaldi.
10: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
11: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op ikea.be.
14: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.
16: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
17: Staalhart. Jasper de Petter.

Force, die bracht met Haneda de thrash metal plaat van het jaar uit. Het klinkt toch echt of het recht uit 1985 geplukt is. En ik weet niet of jij je nog kan herinneren hoe 1985 eigenlijk klonk, maar ik ga je helpen opfrissen. Bulldozer, dat was het Italiaanse antwoord op Venom. De mannen die spelen al meer dan 40 jaar in de zesde versnelling en ze zijn nog lang niet klaar om hun voet van de gas te halen. Hier zijn ze met de Derby.

En we blijven maar racen. Hier zijn de Zeeleeuwen van Riot 5 met Road Racing. Absolute klassieker. Hou je vast aan de takken van de bomen.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
0: Richie. Staalhart, Jasper de Petter.

Dead Veteranen Left to Die met het nagelnieuwe Witch of Hell. Over Left to Die gesproken, Heart Attack, dat was de allerlaatste song van Thin Lizzy. Phil Lynott, de voorman van de legendarische Ierse band, die stierf op 37-jarige leeftijd, veel te vroeg nota bene, maar aanleiding van een hartaanval. Dat is best wel spooky als je het mij vraagt. Het lijkt wel of dat Phil zijn eigen dood een beetje had voorspeld. Op zijn laatste plaat klinkt Thin Lizzy trouwens heavy metaler dan ooit. Als dat geen woord is, heavy metaler, dan zou dat wel eentje moeten zijn. Heart Attack.

Thin Lizzy, Heart Attack. Ik heb vandaag ook wel wat nieuwe muziek mee. Ik weet het, we houden het classic, we houden het heavy, maar ik heb een specialeke mee. Bastardane is de band van Castor Hetfield. Je weet wel, zoon van die Hetfield. Zijn stem verraadt dat hij kind is van zijn papa, maar de riffs die klinken alsof dat Rush en Alice in Chains evenveel in de pap hebben te brokken gehad. Maar ik hoor ook een klein beetje... Ik hoor een klein beetje...

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond. Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit, of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, zegt onderzoekster Marten Mennes.
9: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren. Ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
8: Nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom. De Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit, dit keer naar iedereen die kritiek heeft op zijn deal met Iran. De mensen die zeggen dat de VS hier nadelig uitkomt, noemt hij idioten. Kijk maar naar de brandstofprijzen, zegt hij. Die kelderen en de aandelenmarkt doen de top. Naast idioten noemt hij zijn kritiekasters ook jaloers en dom. En Jonathan Sakhoor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. Het is drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond een graad of 35.

Ostrogoth met Queen of Desire. Ostrogoth, die staan absoluut aan de basis van de metal in ons Belgenland. Ze zijn als het ware de eerste sonische staalleveranciers van België. En van staal, daar weten de gemaskerde mannen van Midnight alles van. Hier zijn ze met You Can't Stop Steel.

0: Willy.
1: En probeer het maar droog te houden bij deze, hoe moet ik het zeggen, toch wel onheilspellend, maar mooie track van Skid Row, 18 and Live, met een fantastische Sebastian Bach aan de microfoon. Die zingt nu trouwens bij Twisted Sister. Spannend.

Agent Steel. Met de toepasselijk getitelde Agent of Steel. De band toert momenteel door Europa met hun technische speed metal en eigenlijk zijn de mannen al jaar en dag ondergewaardeerd. En ook in het straatje van ondergewaardeerd, daar zit Candlemass. Je kent ze wel, ze zijn ongeveer de grondleggers van de Doom. Deze opperklassieker Bewitched, die dateert al uit 1986. Maar het klinkt nog steeds zo tijdloos dat het evengoed van 2026 had kunnen komen. Bewitched. Laat je maar eens goed gaan. Devil Horns in the air.

Wat een klok van een stem heeft die Eddie Marcolin, of Messia Marcolin, zoals de beste man zich wel eens durft te noemen, toch in zijn body zitten, hè? Straffe paté. En als het aankomt op technische death metal, dan moet de Necrophagist de kroon wel spannen als we spreken over geoliede machines. Zanger-gitarist Mohamed Ziekmes die zou de band opdoeken in 2010 om aan de slag te gaan als ingenieur bij BMW. Hij houdt het graag technisch en machinaal en zijn machines die houdt hij graag geolied.

Toxic Holocaust met Endless Armageddon. En de jongens van Toxic Holocaust die mengen als geen ander trash, punk en black metal door elkaar. Al moet hun Europese tegenhanger van Aura Noir zeker en vast niet onderdoen. Hier zijn ze met het toepasselijk getitelde Black Trash Attack. Put your money where your mouth is, zoals ze wel eens zeggen.

The Sun. En dat is wel heel toepasselijk op een verschroeiende dag als vandaag. Het was ongelooflijk gezellig vandaag, bakkies. Ik voel het staal zo door mijn aderen stromen. Volgende week zijn we terug voor de allerlaatste staalhard van dit radioseizoen. En het wordt een specialeke. Tot volgende week. Hier is Immortal met Solar Fall.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol Motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Een goeie avond. Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, zegt onderzoekster Marten Mennes.
4: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren.

0: ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
1: En nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom je dat doet. In Hoornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren, dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in hun deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de straat van Hormuz weer volledig heropent. En op het WK voetbal is Tsjechië-Zuid-Afrika geëindigd op een 1-1 gelijk spel. Zuid-Afrika heeft met Hugo Broos trouwens een Belgische trainer. Drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.

0: is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Really, really. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goeie avond. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
3: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
2: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. In Hornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren. Dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend. En het zal ook volgende week nog bijzonder warm blijven, dat voorspelt het KMI. Morgen en in het weekend temperaturen ver boven de 30 graden en dat zal dus ook volgende week nog het geval zijn. Weerman David Tenau.
4: Maandag en dinsdag zitten we opnieuw rond 33 à 35 graden en ook voor de rest van volgende week, zoals de voorspellingen er nu voor staan. Maar het wordt sowieso wel warmer dan normaal en ook meestal toch wel droog en zonnig weer, ondanks de dreiging van een plaatselijk onweer.
2: Op dit moment is code geel van kracht voor onweer. Het noodnummer 1722 is ook actief voor niet dringende materiële schade. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in een deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de straat van Hormuz weer volledig heropent. En in het Verenigd Koninkrijk is een jongetje van 3 teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Het kind werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het is in kritieke toestand. Een man van 30 is aangehouden voor poging tot doodslag. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol precies was en hoe het kind bij de krokodillen terechtkwam. En in het volleybal hebben de Yellow Tigers, dat zijn onze Belgische volleybalvrouwen, niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen dan spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En het weer nog. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft

0: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy.
1: Music Matters. Willy. Music

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goeie avond. Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. Het zal niet verbazen, maar in de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet en daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden en daar wringt het schoentje. Dat zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
3: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen administratief technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
2: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. In de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En sport, onze Yellow Tigers, dat zijn de Belgische volleybalvrouwen, hebben niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 gewonnen heeft van Bosnië-Herzegovina. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond een graad of 35.
1: Music matters.